0: 0574.
1: 0584-744-4774.
0: This is Galaxy. It's 2 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: go. Turn it up,
1: yeah. Home for hip-hop, R&B, Afro en dancehall music.
2: Interpolatie is het hergebruiken van een bestaande melodie of compositie, maar opnieuw zelf inspelen of inzingen in plaats van de originele opname te samplen.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemenstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Er heeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemenstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Er geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: check it, check.
1: Check out the
0: music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree,
4: skateverhuur,
5: demonstraties van professionele skaters,
4: lekkere foodstands
5: en de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: That is a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clocked in. In your car on the app.
3: The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is woensdag halverwege de week. We breken hem door midden. Het is 22 juli vandaag op de woensdag. Dus van 10 tot 12 hoor je Wes op Galaxy Radio. En ik help jou je werkdag door. Zometeen iets wat er bijna aan gaat komen. Nog 2 dagen. De weekend hoor je Cry For Me naar Everstar. Where do we go?
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
1: En straks een ultimate

0: wat er bijna aankomt, nog 2 dagen. The Weeknd hoorde je dus, Cry For Me, hier bij Galaxy Radio. En ik heb een ultimate throwback voor je klaarstaan. Een track die ik altijd keihard luidkeels meezong in 2004. Maar goed, je hoort eigenlijk nu meteen aan welke dat is. En ik heb straks nog een track klaarstaan wat mij betreft de zomerhit van dit jaar. Je hoort zometeen welke dat is na My Boo, Usher.
1: Hey. Oh. Hip-hop. I hope you know my song.
2: Hello.
3: We are dead.

0: laatste bericht.
1: Young Ellen, zo je laatste bericht. Gebaseerd op de track Langs de SMS van Frenna dus. Hey, zometeen nog een artiest die met Frenna al jaren samenwerkt. En op deze track dan toevallig niet. Maar het is wel een banger. En wat mij betreft de zomerhit van

0: Busta Rhymes, hoor je bij Galaxy Radio. De voor je Punta Cana, Ronnie Flex. Samen met DJ Dylan en Karel. En die track is wat mij betreft de zomerhit van dit jaar. Maar er zijn een aantal tracks in de strijd met elkaar voor de zomerhit van dit jaar. Deze zit daar helaas niet bij. Maar wie weet, als we ons best doen, krijg ik hem alsnog tussen. Je weet het nooit. Hey, zometeen Lil Wayne heb ik voor je klaar staan. Amelie, we gaan even die bas oppompen. En ik heb zometeen nog jou nodig voor jouw favoriete working track. Stuur hem door.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Amelie, Lil Wayne hoorde je bij Galaxy Radio. Die track die ik uit mijn hoofd ken en die ik niet kan afspelen in mijn auto, want dan ontploffen mijn boxen. En dat is oprecht zo. Misschien heb jij wel een track waarvan je zegt, daarbij ontplof je boxen niet, maar hij is wel heel lekker. Stuur maar door, jouw favoriete working track. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Whether you're grinding at the office, on the road, or clocking in early, there's always that one song that keeps you going. Drop your favorite work track now, and let's build the ultimate workday playlist together. Send your track as a WhatsApp message to 085029 4x2. And Wes, we'll play it in a minute. Ja, zet maar door.
1: Friends together.
2: It's getting hot outside.
3: Music up, worries down.
4: Fire, fire, fire.
1: That's how summer sounds on Galaxy Radio.

0: Hij kwam 2 jaar geleden uit. I Need Your Love, hoorde je John Fraser en Frenna. Maar hij voelt nog als nieuw. Ja, goed. Hey, zometeen jouw favoriete working track die we gaan draaien hier bij Galaxy Radio. Die jij mag doorsturen via 085-029-4x2. Het mag een zomertrack zijn, het mag een wintertrack zijn, het mag alles zijn. Zolang het jou maar een goed gevoel geeft. Daar gaat het mij om. Stuur hem door en ik hoor het graag. Je mag gewoon WhatsAppen, hè? Kan allemaal.
1: Number one, Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
1: You the number one
2: for hip-hop, R&B, and Afro music.
3: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een donder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
6: Gratis entree.
5: Skateverhuur.
6: Demonstraties van professionele skaters.
5: Lekkere foodstands.
6: En de beste beats van diverse DJ's.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Nogmaals een hele goede morgen. We zijn al een uurtje bezig van 10 tot 11 met Wes op Galaxy Radio. Van 11 tot 12 nog een vol uur met Wes. En ik ga je zo meteen jou blessen met de favoriete muziek van jou dus. Waarbij jij hem kan doorsturen via 085-029-4x2. Jouw favoriete working track. Zometeen, kleine John.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio.

Love Me Not hoor je bij Galaxy Radio. En ik vroeg aan jou eerder, wat is jouw favoriete working track? En jij stuurde hem door. Dat is leuk om te zien natuurlijk, hè? Let me see you! What's the one track that gets you through your workday? Work it out! Yeah, you know I got that work! Ik kreeg een berichtje van Bilal. Bilal zei, kunnen wij een track draaien in de throwbacks? En dat is leuk om te zien, want eigenlijk zijn 9 van de 10 aanvragen een throwback. En dat zegt toch best wel veel. Betekent ook wel dat tegenwoordig muziek langer blijft hangen. Dat komt ook wel door de streamingmedia tegenwoordig. Kunnen we nummers eigenlijk altijd luisteren. En dat is positief. En daarom heb ik een track klaarstaan uit 1998. En die track, ja, ik ga hem voor jou draaien, Bilal. Speciaal voor jou dus, hier jouw favoriete working track. Hail Mary hoor je, Tupac bij Galaxy Radio. I would like to welcome. We are Galaxy Radio. You already know. You know my name. Hey. We are your daily playlist provider. Machiavellian is...

0: Galaxy Radio. We zitten er lekker in vandaag op de woensdag. En we zijn halverwege de week en we pakken hem door richting het weekend. We kunnen alvast een klein beetje voorbereiden. Misschien wat muziek, misschien wat meer dansen, misschien wat meer beweging op jouw werkdag. Het mag allemaal vandaag. En geef zeker aan wat jij graag wilt horen. De lijn staat altijd voor je open. Dat mag sowieso. 0529 4x2. Zometeen Black Eyed Peas, Don't Fuck With My Heart. Na Santa.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Maar een lijntje. Ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als ze om me let. Dus wil je nog een pil?
1: This is
3: the sound.
1: Galaxy Radio.
3: Turn up that hip-hop.
2: Hip-hop.
4: Falling hard on another hemisphere. Somebody

0: Don't Funk With My Heart hoor je Black Eyed Peas. Zometeen Gunna heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst deze nog. Een track die heerlijk gaat vandaag op zo'n werkdag op de woensdag. Lijntje komt eraan. Lil Kleine.
1: Ik ben geen junkie, baby. Ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden. Tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen. Ik moet bellen en verdwijnen.
2: Jacques Chirac.

0: Ghana hoor je bij Galaxy Radio. We pakken hem door richting de lunchpauze. Dus zometeen heb ik Sydney Greger voor je klaarstaan die jouw lunchpauze, ja, gewoon meer energie gaat geven. En dat mag ook, hè, vandaag op woensdag. Want het is de halverwege de week richting het weekend. En dat betekent een klein beetje meer energie voor jou. We pakken lekker jouw werkdag door. Ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12. Tot morgen en veel plezier bij de Lunchbreak Mix.
1: Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder. Your summer hip-hop station.
2: It's going down.
3: Rocking out in the sun.
2: Whoa now, whoa now, whoa now.
1: Enjoy the summer on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt van 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar 407 miljoen euro. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
9: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
10: Galaxy Radio.

0: Hier bij Galaxy laten we inderdaad soms ook wel artiesten horen die je wellicht nog niet kent. Of misschien wel van gehoord hebt waarvan je denkt, oh, oké, okay, that's him. Maar Yedinna is daar een van, die komt zo meteen langs. Ik heb een nummer uit 2015, Classic Man. Yedinna is een hele aparte man zelf ook. Hij kan zich kleden als een zo'n Mexicaanse mariachi band member. Enige kant ziet hij er heel zwoel uit. Hele knappe man te zien. Maar wat ik zo mooi vind aan hem, hij heeft een paar openhartige interviews gedaan. Waarin hij eigenlijk aangeeft van, je weet toch, ik ben een artiest. En ik zie eruit zoals ik eruit zie, maar ik ben niet perfect. Ik heb ook mijn fouten gemaakt. He, met vrouwen, met dit, met dat. En hij is er gewoon echt heel eerlijk over. En ik vind dat wel mooi. Dus mocht je hem niet kennen, ik zou zeggen, go and check him out. Yedinna. Destiny's Child heb ik ook uit 2001. Independent Women. Ja man, Destiny's Child. Those were the days. Ze hebben een paar goede albums gedropt, man. En daar vind ik het leuk dat ze natuurlijk hier bij Galaxy nog altijd wel leven. En we gaan we beginnen met Kendrick Lamar. Ik ben niet, van hem komen voorlopig sowieso niet af. Deze man blijft komen keihard. En daarom blijft hij ook regelmatig bij Galaxy voorbij komen. Dus ik zou zeggen, enjoy Kendrick Lamar TV off.
1: The days are longer, the nights are hotter.
2: Cool down.
1: And the music is louder on Galaxy Radio.
3: Good friends, good food, good weather.
4: Summertime.
1: And the biggest summer anthems on Galaxy Radio.

Ik heb natuurlijk weer lekkere tracks klaar voor je liggen. Onder andere Kelani. Kelani die heeft laatst ook een Grammy gewonnen. En je zag Mariah, de scientist, een beetje kijken van En dat is het, hè. Je moet altijd een pokerface hebben. Because people are watching en ze filmen je. En ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je dan een beetje teleurgesteld bent. Vooral als je zelf ook een hardwerkende artiest bent. Maar ik ben wel van mening, het ligt eraan wie het wint. Kijk, en Kelani die verdient het al. Laten we even eerlijk zijn. Maar ze staat dus in november volgens mij in de Ziggo. Dus mocht je een Kelani-fan zijn en nog geen kaartje hebben, go check it out. Dus Kelani hoor je zo meteen voorbij komen. Wayne Wonder, No Letting Go. Hey, dit is gewoon een clubhit. Dit kan gewoon niet. Je kan niet naar een club gaan en er wordt geen Wayne Wonder, No Letting Go gedraaid. Het is een must. En natuurlijk ook hierbij.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy, Janet Jackson en 24K Golden.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Mijn armen echt een soort van superster. Kijk als op voor aandacht, je bepoppen.
1: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

0: Ik zou nog wat vertellen, hè? En ik laat je zomaar wachten. Best wel gemeen, best wel gemeen. Nee, wat ik wou zeggen, 24 juli... dus dat wil zeggen aankomende vrijdag... staat Broederliefde bij Kwaku. Ja man, deze mannen komen hun ding doen. Op vrijdag 24 juli staan ze bij Kwaku. De kaartjes zijn... denk ik bijna uitverkocht. Ik heb eigenlijk niet gekeken. Maar stel dat je denkt, oh damn, dat wil ik niet missen. Ga gelijk naar de website en hou je kaartjes. Ik ga het zo meteen even doen. Hopelijk zijn er nog kaartjes. Ik had het eigenlijk al lang moeten doen. Maar je weet hoe het gaat. Ik ga het halen. Komt er wat tussen. Ik ga het kopen. Voor je het weet, er zijn nou weer 2 weken voorbij. Maar Broederliefde aanwezig aankomende vrijdag. Ik wil het niet missen, man. Die sfeer wordt lit daar. En volgens mij hebben ze er ook onwijs veel zin in. Dus thank me later. Als je een kaartje hebt, laat me even weten. Stuur me een berichtje. En if you're at it, get to. Kevin, je hebt mij. Die komt voorbij. Chris Brown, Summer Too Hot. Maar we beginnen met Idali, populair. Yeah, man, we gonna get it
1: We are Galaxy. What's going on? This is Drake. 21 Savage.
2: This is Ace.

0: start of vanaf de stocks.
1: Time flies when you're having fun. Ik blijf het zeggen, man. Jemig, mijn tijd zit er gewoon alweer bijna op. Maar ik vond het natuurlijk weer gezellig. En ik ben er gewoon morgen weer van 1 tot 2. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Galaxy Radio. En ik spreek je morgen. Doei doei.
2: Galaxy. This is a Galaxy Throwback.
3: Make a move right here, baby.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is het Galaxy News. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

sans compter sur mes jours qui fuyaient autant. Crème.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
4: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was 1 zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Ja, het is alweer woensdag, mensen. Wat gaat de tijd snel. Hey, goedemiddag. 4 uur geweest. Dat betekent tot 7 uur Boss B. De laatste loodjes van je derde werkdag van deze week. Met zometeen Big Sean, I Don't Fuck With You. Davido komt eraan met With You. Maar eerst Jonne Frezer en Don Julio Daddy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Dat je maar even weet, hè. I Don't Fuck With You, Big Sean was dat. Samen met E40, daarvoor Davido. En With You, of Davido, het is maar net waar je de klemtoon neerlegt. En Jonne Fraser was er met Dan Julio Daddy. Het is 4 uur geweest, tot 7 uur Bars B. We gaan de leiding weer opengooien op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Zorg dat dat phone alert bij ons afgaat. Door bijvoorbeeld een plaat aan te vragen of te reageren op de vragen die ik je vanmiddag ga stellen. Want ja, iedere middag kies ik een onderwerp en stel ik je een vraag waarop je mag reageren. 085-029-4x2.
1: We are. This right here.
2: We're station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy.

Een klassiekertje, The Artifacts hoorde je. And the Wrong Side of the Tracks. En daarvoor distinct met Mansori. Weet jij wat Kokushobi is? Het heeft niks te maken met Japans eten. Wel iets met Japan, maar niks met eten. Kokushobi, ik ga het je zo meteen vertellen. En misschien ja, dat het in Nederland ook ingevoerd moet worden. Hoewel de kans dat we er gebruik van gaan maken niet zo groot is. Ja, nu hoort je denken, wat zou het kunnen zijn? Nou, ik ga het je zo meteen vertellen. Blijf erbij. I just want us to be together. At your job, in your crib, and all around the world. Everywhere I go, I keep you by my side. Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now.

0: Woensdagmiddag. We zijn eigenlijk alweer op weg richting het weekend. Ja, dat begint eigenlijk steeds vroeger, die oproep voor dat weekend. Op woensdag tegenwoordig al. Eerst was donderdag de stapavond. Daarvoor gingen we eigenlijk alleen maar in het weekend uit. Maar tegenwoordig begint het al op woensdag. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, zou ik zeggen. Amy Grace hoorde je en Izzy SB, laat me zien. En daarvoor Drake and Future met Way Too Sexy. Zometeen antwoord op de vraag, wat is Coco Shobi? Als ik het goed uitspreek, ja, mijn Japans is ook niet meer wat het geweest is. En deze banger komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Bring the real
3: hip-hop
2: back.
4: Bring the hip-hop back.
1: And back.
5: With more bangers on Galaxy Radio.
6: We rep the culture.

0: bad bitches only. Rich niggas only. Independent pendants only. Boss niggas only. Thick bitches only. I got my real niggas sit by my side. Only.
1: Nicki Minaj, Drake en Chris Brown. Je hoort Only hier op Galaxy en daarvoor die banger uit de Airplay Top 20. Die hoor je aanstaande zaterdag weer. Die Airplay Top 20, Move Joe en Pile. Nou goed, antwoord op de vraag, wat is Kokushoi? Dat is een officiële term voor de warme dag in Japan. Of beter vrij vertaald, de gruwelijk hete dag. Want de Kokushoi, dat is dus de dag dat de temperaturen in Japan boven de 40 graden uitkomen. Dat is ook de dag dat de overheid de werknemers adviseert om in korte broek naar kantoor te gaan. Nou zat ik toevallig vanochtend in een meeting en ja, met vier mensen hadden er twee een korte broek aan. Nou kan dat in mijn branchegebied, kan dat. Hè? Al kom je op je blote voeten, dan is het ook nog goed. Ik bedoel, dat heb je met een creatief vak. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je op de Zuidas werkt in Amsterdam, bij een gerenommeerd advocatenkantoor, ja, dat je meteen rechtsomkeert mag maken als je in je korte broek richting het kantoor komt. Want ja, pakken is daar het advies. Dus wat vind jij? Als de temperaturen boven de 40 graden zijn, kan een korte broek of kan dat niet? En nou was het vandaag, nou, hoe warm? Raadje of 22, denk ik, hè? Zoiets. Dus ja, als dat dan twee van de vier al in een korte broek lopen, wat moet het allemaal niet zijn als het 40 graden is? Dus kan het? Of heeft het heel erg te maken met wat voor vak je doet? Ben je advocaat of heb je een ander vak waar een maatpakken dus eigenlijk de standaard is? Ga je dan in een korte broek richting het kantoor komen? Laat het weten via 085-09-4x2. Ja, en over die warmte en zo, daar ga ik het straks ook nog even met je over hebben. Want ja, Nederland heeft tekort aan water. We hebben een watercrisis.
2: Get poppin', man.
3: Supporting our local talents.
2: You know what it is.
4: Yo, we're dropping.
3: Playing their new music on Galaxy Radio.
0: Nieuwe muziek. En we supporten onze lokale talenten natuurlijk. Dit is de nieuwe single van Dummy op Galaxy. Die heet Daarom. En zometeen Baby Key met Good Flirts. Blijf dus luisteren naar Galaxy.

0: Deze shorty geeft me hoofdpijn, man.
1: Ja? Bro, laat het dan.
0: Ja, maar weet je wat het is? Ze maakt me helemaal crazy. Ze kwam laatst met een soort allo-setje.
1: Wow.
0: Bro, je moet berekenen, ze lijkt op Laro.
1: Yeah?
0: En ik was ook nog helemaal blij met de reposado. Kom hoor.
1: Bro, lastig, man. Laten we dit laten horen. Kijk wat ze daar zegt. Huh?
2: We are Galaxy Radio.
3: You already know.
4: You know my name.
2: Hey. We are your daily playlist provider.
5: Don't you love a good flirt with a stranger?
6: I go by the name of Baby King.
7: Yeah, what's poppin'? It's Kendrick Lamar.
8: Wait, remember me? I never knew a love.
9: No.
2: Baby Keem and Kendrick Lamar now on Galaxy Radio.

Bryson Tiller, No Sharing, hier op Galaxy, daarvoor Baby Key, ben een Good Flirt en Dummy met een nieuwe single, die heet Daarom. Ik zal wat naar de reacties te kijken op 085-029-4x2. Dan zijn de meeste mensen erover eens dat een korte broek na het werk niet kan als je normaal in een maatpak zou komen. En creatieve beroepen daarentegen zou het dan wel weer kunnen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Naar aanleiding van dus die dag in Japan, waar de temperatuur boven de 40 graden uitkomt. Overigens was dat de eerste keer dat dat gebeurde. Waarbij de overheid dus adviseert om in een korte broek richting kantoor te komen. 085-029-4x2. Kun jij je nog herinneren dat er bij de FIFA wat ophef was ontstaan omdat een rode kaart namelijk werd ingetrokken onder druk van Donald Trump? Er zijn nu wat bizarre details naar boven gekomen, namelijk over dat schorsen van die rode kaart. Het blijkt namelijk zo te zijn dat de disciplinaire commissie van de FIFA het daar niet unaniem over eens was. Die disciplinaire commissie van de FIFA die bestaat uit 18 leden. En slechts één van de leden vond namelijk dat de aanvaller geen rode kaart moest krijgen. En die andere 17 leden die werden dus eigenlijk met kluitje in het riet gestuurd. Want die vonden namelijk dat die rode kaart moest blijven staan. Hebben wij hier te maken met een gevalletje, the hand of God? Of is het the hand of Trump?

Galaxy met Offset, je hoorde Swing My Way en daarvoor Kanye en Travis Scott met Father. Kun jij je de halftime show nog van het WK 2026 in de finale wedstrijd herinneren? Ja, vast en zeker wel, want dat is nog geen week geleden. Anders ben je wel heel erg kort van memory. In die halftime show gaf ook Justin Bieber acte de présence. En niet iedereen was daarover te spreken. Want het was namelijk een heel ingetogen klein liedje waar hij zichzelf op gitaren begeleidde. En je zou bijna denken van ja, er zijn zoveel hits van Justin waar je uit kan kiezen. Waarom nou net dat nummer? Nou, ik weet het niet. Maar ik spreek je wel zometeen.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe koks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
2: Gratis entree.
3: Skateverhuur.
2: Demonstraties van professionele skaters.
3: Lekkere foodstands.
2: En de beste beats van diverse DJ's.
3: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

0: Jason en Lil Wayne, you're the down hier op Galaxy. En daarvoor No & O en Ems met Waka. En Arastar mocht openen met Where Do We Go? Ja, waar gaan we eigenlijk heen in Nederland? Dat is de vraag, want crisis na crisis die stapelt zich op in dit land. We hebben natuurlijk een asielcrisis, we hebben een energiecrisis, we hebben een stikstofcrisis, we hebben een wooncrisis, we hebben zoveel crisissen en daar komt nu ook de watercrisis bij. Want ja, Nederland heeft een chronisch tekort aan water. De plantjes die drogen uit, de rivieren drogen op. Kortom, we hebben echt een zwaar watertekort in een land waar het eigenlijk altijd regent. Maar we hebben twee hittegolven achter elkaar gehad, dus het is enorm droog. Zo droog dat er zelfs een alarm uitgevaardigd is. Dat je dus geen water meer mag gebruiken. Weet je, ik zie een scenario voor me. Het is een beetje, hoe zal ik het zeggen? Een soort trauma nog, denk ik, uit de coronatijd dat er weer van die persconferenties iedere avond op televisie te zien zijn, waarin dan de overheid gaat proberen deze crisis te bezweren. Zoiets bijvoorbeeld.
1: Welkom. Helaas moeten we weer wekelijks bij elkaar komen om maatregelen te nemen in de crisis waar Nederland op dit moment mee te maken heeft. Zoals u waarschijnlijk heeft geconstateerd, is mijn partner in crime, Mark, wegens een functie elders niet meer aanwezig bij de persconferenties die u uit het verleden nog kent om het overheidsbeleid te communiceren naar de samenleving. Vanwege de huidige watercrisis, die nog bovenop de al lopende crisissen komt, zoals de energiecrisis, de wooncrisis en stikstofcrisis, hebben we als overheid besloten om de teams vanuit de coronaperiode weer bijeen te roepen. Daar wij weten wat wel en niet goed werkt in een lopende crisis, wat natuurlijk resulteert in snelle besluitvorming en de daaraan hangende resultaten. Om deze watercrisis het hoofd te bieden, hebben we vanuit het OWC, het Overleg Watercrisis, en het WBO, het Waterbeleidsorgaan, besloten tot de volgende maatregelen. We zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit niet door iedereen als prettig wordt ervaren. Maar ze zijn noodzakelijk om deze crisis het hoofd te bieden.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Daarom. Met ingang van komende vrijdag is het niet langer toegestaan de toiletten direct naar gebruik door te spoelen. We raden aan om binnen het gezin momenten te organiseren, zodat iedereen die van het toilet gebruik wil maken, dat op hetzelfde moment doet, zodat er maar één keer doorgetrokken moet worden. Verder is het zetten van thee en koffie niet langer toegestaan, omdat dit tot een enorm watergebruik leidt. Nederlanders staan erom bekend om vooral overlegstructuren en oplossingsgerichte vergaderingen onder genot van thee te willen inzetten. En we zijn natuurlijk enorme koffiedrinkers. Deze maatregelen zullen ingaan op vrijdag de 24e om 7 uur in de morgen. We raden dan ook iedereen aan ten stelligste deze maatregelen na te leven om de huidige watercrisis te bezweren. Goed te luisteren naar de door de WBO uitgebrachte aanbevelingen. Oh ja, we kennen de postcodes van de grootste theedrinkers. En we weten jullie te vinden.
0: Nee hè? Nee hè? Het gaat toch niet deze kant op met deze crisis? Ja, noem het een traumaatje uit coronatijd hoor. Maar ja, dit wil je echt niet.
2: Galaxy. Turn the season up.

0: Ja, het is een Hard Knock Life met een watercrisis in Nederland. Hè? Je hoorde Jay-Z en daarvoor Olivia Dean met Man I Need. Oké, ja, weet je, misschien sla ik door. Luister even, hè? Reactie op dat persbericht.
1: Goedemiddag. Zoals u al op de persconferentie kon vernemen, heeft het WMT en het OWB een set van maatregelen ingevoerd die aanstaande vrijdag van kracht worden. Op dit moment bereiken ons signalen dat er water wordt gehamsterd in supermarkten. Oh, ja. En dat er water uit de grachten wordt gehaald. Oh. Wegens de aangekondigde maatregelen.
0: Nee, toch?
1: Doe dit niet.
0: Nee.
1: Vanuit de gemeente zullen we...

0: te beboeten en de daders op hun verantwoordelijkheden aan te spreken.
1: Foei, foei!
0: We hebben als gemeenteraad echter wel besloten dat er een uitzonderingspositie komt in de maatregelen voor kritische beroepsgroepen. Zo worden ambtenaren uitgesloten van de maatregelen en zal, zij het in beperkte mate, thee en koffie blijvend worden geserveerd om de continuïteit van de lokale overheid niet in gevaar te brengen.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Dank voor uw aandacht. Voor verdere vragen verwijs ik u naar het loket van de gemeente.
1: Nee. Dit is niet echt, hè. Dit is mijn reactie op de watercrisis, hè. Ik zie in één keer allerlei coronacrisis praktijken voor me. Dus dit is niet echt.
2: Maar we hopen dat het zover niet gaat komen. Hoeveel crisissen kun je als modern rijk land hebben?
1: Ja, hoeveel crisissen, ja. Oké, we gaan hiermee stoppen, jongens. Ik sla door. Hey, Kalani komt er zometeen aan met Usher en Should Never. Maar eerst Annelie Choppa. Hier is Little Miss. Hey,
3: yo. This is where the biggest stars come to play. Club, club, club, club.

0: Should Have Never was dat van Usher samen met Kalani hier op Galaxy. Hey, zometeen meer bangers. De nieuwe single van The Eagles komt eraan. Afgelopen vrijdag zat hij nog in New Music Friday bij Samora en Ains. En ja, deze plaat die werd het meeste aangevraagd. Dus hit in wording, Be Happy gaat hij heten. What's in the name? Fight komt eraan en nog veel meer bangers.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Party Next Door hier op Galaxy For Certain. En daarvoor de Equals met Be Happy, nieuwe single die dus afgelopen vrijdag nog in de New Music Friday zat. En Fight was er uit de Airplay Top 20 met Cillo Goedemorgen. Zal ik even de avond met je doornemen hier op Galaxy. Vanaf 7 uur hoor je een nieuwe aflevering van de Cartier en DNA Show met daarin natuurlijk weer gasten. Die gasten die vind je niet dezelfde hebben. Andere gasten die vind je dan ook bij Marvin en zijn crew in Vibes by Axt. Dat hoor je tussen 9 en 11 uur. En onze dag wordt afgesloten natuurlijk door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. Vannacht dus tussen 11 en 1. Zij gaat je de nacht mee in Leiden. We doen zometeen nog een keer een greep uit de Airplay Top 20. Een van de hits die nog steeds bovenaan in de lijst staat is Raven Lenay. Love Me Not, die hoor je zometeen. Ik heb Juicy J voor je klaar liggen met Bounce It. Maar eerst Lil Kleine, Lijntje.
1: The sun is shining, the drinks are flowing, and the vibes are coming straight from Galaxy.
2: We got that summertime feel.
3: Galaxy Radio, your summer, your station.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vijden.
1: Jacques Chirac.

0: Bounce It. Bounce It. De Juicy J. Samen met de Trey Songz overigens. Daarvoor zat Revelin A en Love Me Not. We gaan richting 6 uur zo meteen het begin van je vrije woensdagavond. Het is 22 juli 2026. Ja, die zomer die schiet voorbij, hè. Voor je het weet, dan vallen de blaadjes weer van de bomen. Er ligt een halve meter sneeuw en zitten we weer in de winter. Dus geniet maximaal van de zomer, zou ik zeggen. Aan ons gaat het zeker niet liggen qua muziek die we draaien. En zometeen French Montana, Unforgettable en Sisse samen met de Kendrick Lamar 30 for 30. En ik spreek je zometeen aan zessen.
1: Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder. Yeah.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio. We're outside for the summer.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Het is 6 uur geweest en dat betekent het begin van je vrije avond. Nou, wat een enthousiasme. Hey, zo meteen in Florida met Low. Ik heb Russian en Alejandro voor je klaar liggen. Maar eerst Drake en Which One?
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio

0: Ro Alejandro en Russian. Yo de Pongo uit de Airplay Top 20. Daarvoor Florida en Low. En Drake was er met Which One. Begin van je vrije woensdagavond. Met vanavond natuurlijk Caché en DNA in de nieuwe aflevering van de Caché en DNA show. En Vibes by X met Marvin en zijn hele crew. En wil je allemaal zien wat er gebeurt, dan kun je terecht op onze website. Het is galaxy.radio, galxi.radio of galaxy.tv, dat is ook mogelijk. En dan kun je meekijken in de studio wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier bij Galaxy. Maar zover is het nog niet, we hebben nog wat dingen af te handelen. Zo hebben we straks natuurlijk de sleepje door de file heen, Minimix. En lekkere muziek, DJ Mac komt eraan, Kanye West met Preacher Man. Zometeen maar eerst Push Heisty, hier is hij met Back in Blood.
1: This is hip-hop on Galaxy Radio. Hip-hop,
2: yeah.
3: Where the biggest stars come to play.
4: Smirk.
5: Big brr. I'm gonna wait, you got something bad for me.

0: eerst wel Kanye, je hoorde Preacher Man en daarvoor DJ Mac met Drift. En Pusheisty was er met Back in Blood. Hallo Stephanie, jouw plaat komt er zo meteen aan. Je vroeg om Tupac met So Many Tears. Wil je ook een plaat aanvragen? De lijnen staan altijd open bij Galaxy 085-029-4x2. Je kan gewoon bellen. Je kan ook een WhatsApp berichtje sturen of even iets achterlaten op onze voice mailbox. 085-029-4x2. Tupac, zometeen en deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy.

0: 5'9 Brown Eyes.
1: Nog steeds een van de populairste platen uit de Airplay Top 20. Dave & Thames met Rain Dance. Tupac daarvoor van Stephanie en So Many Tears. En Dior was er met Go Mama. Nou, ik denk dat je nu wel klaar moet zijn met werken. Tenzij je natuurlijk gewoon andere werkuren hebt. Maar de meeste mensen die werken van 9 tot 5 of van 9:30 tot 6 uur. Dus tijd om die laptop dicht te klappen. In die auto te stappen. En op weg naar huis met een sleepje door de filet mini.

0: Poke It Out in de Galaxy. We slepen je door de file heen. Mini mix zometeen na 7 uur. Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. Vanaf 9 uur hoor je Marvin en Crew in de Vibes by X show. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin, dat is Rosa G. Morgen is donderdag, maak ik weer een afspraak met je om 4 uur. De dag wordt geopend door Itzy en Tony Q. Als je 's morgens vroeg je bed uit bent, Radio Galaxy. Dan word je wakker gemaakt door die twee en nog veel meer leuke programma's hier op Galaxy. Maak er een leuke avond van. Ik spreek je morgen. Hoi!
1: We are Galaxy.
2: Left foot, right foot, how you walk that?
3: Try that little hip hop.
2: Trap Dickie, down south.
3: Turn it up right here.
4: Trap Dickie is going down south, now, on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy News. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
3: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
3: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
3: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Cartier en DNA nu live op Galaxy Radio.
0: And now, another hour with the biggest bangers. And here is Cartier on Galaxy Radio.
2: Nou, ik dacht dat je nog iets aan zou zeggen. Hele goede avond eigenlijk, DNA.
3: Goedenavond, hoor.
2: Nou, wat gaan we allemaal vandaag bespreken? Samuel Onua komt langs.
3: Ik denk het niet.
2: We hebben wel een gast, toch?
3: We hebben een leuke gast.
2: Nou, wie dat is, dat hoor je zo meteen. Van hier Mali Santana, To Reach, luister naar Galaxy Radio.

0: Galaxy. Summer feels different here.
1: Yeah. Yeah.
2: Don't go.
1: Look.

0: kan eerlijk met je zijn, hij zegt gewoon fuck hoor. Fuck my ex. Ja, dat is Drake natuurlijk met You Broke My Heart hier op Galaxy Radio. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Katje en DNA's Hotline. 7 uur ondertussen geweest, DNA. Hallo.
1: Ja.
0: Ja, vandaag, dit is de plek dus waar we het gaan hebben over de echte situaties. Dingen die hebben plaatsgevonden deze week. En er is heel veel gebeurd van de week. Waarom lach jij?
1: Ja, ik lees nu wat er is gebeurd.
0: Je leest het alsof je niet zelf hebt opgeschreven. Nee, duidelijk het al, ja. Nou, echte dilemma's en alles wat er speelt binnen onze generatie. En mocht jij vragen hebben of mocht je denken, ik wil graag meedoen aan het gesprek. Nou, laat het dan weten via 085 029 4x2. DNA vandaag!
1: Echt een leuke show, man.
0: Inderdaad, ja. Waarom is het een leuke show?
1: Ik heb er gewoon zin in, man. Lang niet hier geweest.
0: Lang niet hier geweest? Vrijdag waren we nog hier.
1: Vrijdag was je, maar vorige week woensdag was je dit. Was je ziek?
0: Ja, klopt, ja. Ja. Was ik ziek?
1: Ja. Nou.
0: Was ik ziek?
1: We hebben het over echte situaties.
0: Goed, vandaag een speciale gast. Niemand minder dan Glitter Goddess. Al een tijdje kijk ik naar wat zij doet. En ze heeft echt een hele hoop waar ze mee bezig is. Nou, Glitter Goddess, kan je kort uitleggen wie jij bent en wat je doet in life?
2: Hi iedereen, mijn naam is dus Glitter Goddess. Ja. Ik ben DJ, ik ben model, ik ben event organizer en ik ben studio-eigenaresse in Rotterdam. En wherever the world takes me.
0: Ik hoor je volledig. Zoals je hoort dus, de perfecte dame om op de woensdagavond te hebben uitgenodigd voor de hotline. Mocht jij vragen hebben, nogmaals 085-029-4x2. Je gaat luisteren naar Geeks Press Play met Geeks Lightwork. Volgens mij is het een freestyle. Even luisteren.

0: 84-89-029. 4x2. Je luistert naar A$AP Rocky, Brent Fires. Stay here. Ja, zoals je weet ben ik niet alleen met DNA vandaag in de stuur, maar elke woensdag.
1: Je versprek.
0: Bijna. Elke woensdag hebben wij een gast. En vandaag is dat dus Glede Galis, mocht je net niet hebben meegekregen. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, wie is zij nog meer? En daarom heb ik een paar vragen voor haar. Glede Galis, om te beginnen, welkom en dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt om hier te zijn.
2: Yes, yes, yes.
0: Wie is Glede Galis buiten social media? Want ik krijg een beeld vanuit social media. Maar wie ben je daar buitenom?
2: Ik ben wel heel benieuwd wat voor beeld jij krijgt vanuit social media.
0: Een heel vrolijk, jolig persoon in life.
2: Oh.
0: Ja. Echt van, joh, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Ik heb gewoon fun en ik zie wel waar de wereld me brengt. Zo'n vibe krijg ik wel.
2: Nou, dat is eigenlijk best wel accuraat.
0: Ja, toch? Maar dat is die energie waarom ik ook tegen DNA zei. Zij moet langskomen. Ik denk dat het heel leuk zal zijn om met haar dingen te bespreken. Wat er gebeurt en hoe haar visie is. En ook wie zij nog daarbuitenom is. Ik vond het gewoon heel interessant wat je deed. Maar daarom ben ik ook benieuwd. Wie ben je buiten social media? Want vaak laten we een beeld zien die we niet per se echt zijn. Mm. Dus misschien heb je andere dingen die je doet.
2: Ja, superleuk. Ik ben sowieso echt een super positief ingesteld persoon. Natuurlijk ben ik DJ en doe ik al die dingen en zo.
0: Ja.
2: Maar hiernaast werk ik eigenlijk ook als docent.
0: Okay.
2: Heel veel mensen zien dat of zoeken dat niet achter mij.
0: Nee.
2: Maar ik hou er echt van om met kinderen te werken.
0: Okay.
2: Ik doe dat al ongeveer 3-4 jaar. En daar ben ik ook eigenlijk super positief in.
0: Maar echt een docent op een basisschool?
2: Ja, ik werk op verschillende basisscholen. Dus ik geef dan creatieve workshops. Hun huren mij in of via andere organisaties.
0: Ja.
2: En dan kom ik eigenlijk gewoon langs in de klas. En dan zeg ik, vandaag gaan we schilderen. Vandaag gaan we, ik zeg maar, wat een moodboard maken.
0: Ja.
2: Voor alles om kinderen echt hun fantasie te laten
0: ontdekken.
2: Maar het
0: klinkt nog steeds heel dicht bij jezelf. Als in, het is wel creatief. Het is niet opeens, jongens, pak je rekenboek erbij en we gaan weer...
2: Nee. Echt alles wat ik doe in mijn leven is echt gebaseerd op plezier hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk, want anders word ik echt heel ongelukkig daarvan. En dat is ook waarom ik zo positief kan blijven, omdat ik daar echt naartoe streef. Ik weet ook heel goed hoe het is om dat niet te kunnen hebben. En eigenlijk dingen te doen waar je helemaal geen zin in hebt. Weet je, dat je dan opstaat en denkt van, ach, dan moet ik weer naar werk of naar iets anders of iets doen wat iemand anders van mij vraagt. Dus,
0: ja, precies. Dus je bent gewoon tevreden met alles wat je doet überhaupt in je leven.
2: Ik ben heel tevreden en het belangrijkste ook heel dankbaar met alles wat ik aan het doen ben.
0: Dat is goed om te horen. Je werkt met kinderen, zeg je net. En dan ben ik wel benieuwd. Je bent wel eens boos geworden op een kind, toch?
2: Ja,
0: niet naar de hoek! We blijven nu altijd bruin en vrolijk, toch? Ja, toch?
2: Ja, natuurlijk word ik boos. Soms is het irritant, hoor.
0: Ik hoor je.
2: Ja, of soms willen ze niet luisteren. Maar ik ben nooit een vaste docent voordat ik een hele dag daar moet staan. Ik sta daar alleen maar voor 1 of 2 uurtjes.
0: Dus je kan altijd de joy, de volledige joy, heel de energie kan je gewoon gooien in die 2 uurtjes.
2: Precies.
0: Voor die kinderen.
2: Ik probeer bijvoorbeeld wanneer een kind vervelend doet of zo, dan probeer ik wel echt een beetje psychologisch daarna te kijken van oké, maar waar zit dat kind nu mee? Waardoor dit gedrag eruit komt. En dan probeer ik dat kind misschien soms net wat extra aandacht te geven. Of wanneer dat kind niet aan hun werk zit of zo, dan ga ik juist daarnaast zitten.
0: Belangrijk dat je dat doet, want de jeugd is natuurlijk de toekomst. En waar de wereld heen gaat, dat ziet er niet altijd heel erg rooskleurig uit. En daar gaan we het ook zo meteen over hebben, DNA. Want er is iets gebeurd omtrent de Onua-broers, volgens mij.
1: Crazy. Nou, ik weet niet of het crazy is.
0: Het is niet Samuel, toch? Het was die andere.
1: Jawel, Samuel.
0: Het was wel Samuel.
1: Ja. Zijn broer had gereageerd erop.
0: Zijn broer had gereageerd. Heb je de reactie erop?
1: Ja, zeker.
0: Hebben we hem zo aan de lijn?
1: Dat luisteren we zo wel. Denk het niet. Hij is in de gevangenis.
0: Zijn broer niet, toch? Nou, Drake. Maju Jordan, lang niet gehoord. Hold on, we're going home.

0: Party next door, Drake, yeah. Hallo. Goed, deze week ging er een video viraal van de ondernemer en influencer Samuel Onua op Mykonos. En op de beelden is dus te zien hoe hij naakt over straat loopt en uiteindelijk wordt aangehouden door de politie. En binnen een paar uur stond het overal op social media. Iedereen had direct een mening, terwijl eigenlijk bijna niemand precies wist wat er vooraf eigenlijk gebeurd is. En dat brengt ons eigenlijk, of DNA voornamelijk, bij een hele interessante vraag. Ja.
1: Van jou niet dan?
0: Ja, mij ook eigenlijk. Ja. Nou, tegenwoordig hoeft er maar één video online te komen en heel Nederland vormt direct een oordeel. Dus de vraag is eigenlijk, en het gesprek is, vinden jullie dat mensen online tegenwoordig eigenlijk te snel oordelen?
1: Ja hoor.
0: Ja, vind je dat?
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar ik vind het niet erg dat mensen dat doen. Ik doe het zelf ook. Jij doet het ook. Toch?
0: Ja, we zijn allemaal mensen, toch?
1: Ja. Maar het gebeurt wel heel snel. Bijvoorbeeld, ja, dit is gebeurd inderdaad. Mm-hmm. Maar ik weet niet wat er eerst is gebeurd. Waarom? Is hij gedrugged? Of bijvoorbeeld? Ja. Of...
0: Vind jij dat mensen te snel oordelen, Lady Goddess?
2: Ja, zeker weten. Ja? Maar zoals je zegt, het is heel menselijk om te oordelen. Het is iets wat in ons zit, weet je?
0: Ja.
2: Maar als je het verhaal niet weet en de context niet weet...
0: Dan ga je zelf een beeld ervan maken of vormen.
2: Ja.
0: Maar kan het zo zijn dat we er zelf aan meewerken? Als in, we willen een bepaald beeld over onszelf geven. Dus bijvoorbeeld deze Samuel Onua. Nou, ik volg hem niet, maar volgens mij is het beeld dat heel veel mensen hem een beetje arrogant kunnen vinden. Of,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En dat mensen daarom denken dat als er iets gebeurt met zo'n persoon... Ik weet niet, ik vind het niet kunnen. Maar ik kan me voorstellen als je zelf heel de tijd balt op mensen. Ja, dat mensen zoiets gaan hebben van eindelijk val je een keer.
1: Ja, ik denk sowieso dat überhaupt, zeg maar, al zou het gebeuren bij iemand die niet zo was, zeg maar. Snap ik bedoel? Dus,
0: ja.
1: Zouden dezelfde reacties komen.
0: Is een heftig filmpje. Maar laten we zeggen, ik wil ze nou niet gooien. Het is bij Mattie.
1: Ja, oké, okay, ja. Maar ga
0: laten we zeggen, John heeft zoiets gedaan.
1: Ja. Dan zou ik ook denken, what the fuck?
0: Maar binnen een week zouden mensen zeggen, yo man, het is Jonna. Snap je wat ik
1: bedoel? Ja, maar dat gaan mensen nu ook zeggen.
0: Over Samuel Onua?
1: Dat gebeurt altijd, joh. Weet je...
0: Ik heb gekke berichten gezien, man. Ja, voor je.
1: Ja, nu. Nu zie je dat. Maar volgende week, als je vraagt van... weet je nog wat Sam... Ja. We zijn alweer verder, man.
0: Hebben bekende mensen nog recht op privacy wanneer ze een fout maken? Want er is ook soms een andere kant die zegt... Ja, maar je kiest ervoor om bekend te zijn. En dan mogen mensen ook over je oordelen.
1: Ja, mensen hebben altijd recht op privacy. Toch? Maar ik snap het. Ik snap natuurlijk. Op het moment dat je ervoor kiest van... dit is mijn lifestyle. En ik ben nu een bekende guy, zeg maar. Mm-hmm. Dan weet je dat er een stukje privacy wel weggaat.
0: Dus eigenlijk moet je als publiek figuur accepteren dat alles gefilmd wordt? Of?
1: Nee, je moet accepteren dat het kan gebeuren. Tuurlijk, het is altijd kut, maar je weet wel waar je voor hebt gekozen. Vooral als deze guy zijnde.
0: Dus als ik dan naakt over straat loop en je filmt, dan is het gewoon wat het is.
1: Nou, ook al was je niet bekend, zal je ook naakt gefilmd worden. Maar...
0: Ik hoor je. Nee, ik hoor je.
1: Ja, toch?
0: Inderdaad.
1: Als jij zou twerken op het strand in Mykonos...
0: Heeft hij... Ik heb het filmpje niet... Luister, ik heb het filmpje even één keer snel voorbij zien komen... omdat ik nog niet wist over wie het ging. Heeft hij getwerkt in dat filmpje?
1: Nee, het was een... hebben jullie het filmpje gezien? Nee, ook niet. Nee, het was niet een twerk, maar het was wel... Het was niet een normale guy, zou dat niet doen.
0: Ja, en er wordt dus gezegd dat hij gedrogeerd is, toch?
1: Nou, zijn broer had gereageerd.
0: Ja.
1: Nou, tenminste, er wordt heel veel gezegd door mensen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar zijn broer had een officiële ding en hij zei van... Samuel heeft onlangs een acute psychose doorgemaakt.
0: Oh.
1: En dat kwam volledig onverwacht. Mm. En we begrijpen nog steeds niet helemaal hoe of wat. Maar hij vroeg wel vriendelijk of mensen hem niet willen beoordelen op basis van die moment.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat is gewoon heel erg... Het is heel kut. Maar ja, jij kiest er in principe zelf voor op het moment dat je een bekende guy bent, toch?
0: Nou, ik denk niet dat je moet kiezen dat mensen jou op jou afvallen, toch? Ik bedoel, het is, stel hij is gedrogeerd. Ja. Dan is het gesprek eigenlijk van, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is hij beroofd? Maar ik denk dat dat niet de manier is hoe je dat aanpakt als bekend persoon. Weet je wat ik zou hebben gezegd, Dina? Als mij dit zou zijn overkomen?
1: Ik weet wat jij zou hebben gezegd. Jij zou zeggen dat het expres was.
0: Dit is een OnlyFans-programma, man. We gaan er money op maken, man.
1: Ja, oké, ik hoor je. Vooral hij, zeg maar. Hij was...
0: Dit was een OnlyFans-programma. Mensen zijn het direct vergeten.
1: Ja, ik denk dat mensen het volgende week zijn vergeten ook.
0: ik denk niet dat mensen het gaan vergeten. Zeker niet omdat hij wordt gezien als de slechterik of de klootzak.
1: Ja, de Joker.
0: Dus het zal iets zijn wat mensen altijd boven zijn hoofd zullen hangen.
1: Ja, oké, ja.
0: Denk ik.
1: Wist je...
3: Nee. Nou, zeg het maar. Ja,
1: wist je nog bijvoorbeeld toen Josef hier werd geklapt?
0: Oké.
1: Okay. Ja, toch? Dat was je al vergeten, toch?
0: Maar hoe je het zegt, denk ik, Ja, dat is gebeurd.
1: Maar het was niet, als ik nu zou zeggen Josilvio, zou je eerder denken aan zijn laatste album dan...
0: Maar weer, Josilvio is een likable persoon. Het is niet dat mensen hem haten. Snap je wat ik bedoel? Het is niet dat hij balt op niggas, zeg maar, heel de tijd. Sterker nog, je ziet nooit iets van Josilvio. En hij komt alleen wanneer hij zijn muziek dropt.
1: Nou, sinds die video heb ik weinig gezien.
0: Ik ga snel muziek draaien voordat niggas hier in de studio komen en jou in elkaar slaan. Want dan ga ik ze niet helpen.
1: Jij hebt het gedaan.
0: Oké, dan tot de uur. Second.

0: luister naar Bare Minimum, inderdaad, van Freshka en Lassa. En zo komen wij bij jouw vraag. Mocht jij vragen hebben ingediend, dan gaan wij ze nu beantwoorden. Maar natuurlijk zijn wij soms twee onwetende mannen, DNA en ik. En daarom hebben wij Clear the Goddess hier live in de studio die ons kan helpen. De eerste vraag luidt. DNA, je mag de eerste vraag even stellen.
1: Mijn vriendin gaat regelmatig uit met haar vriendinnen. Ik vertrouw haar, maar toch voel ik me er niet prettig bij. Mm-hmm. Heb ik ongelijk?
0: Kan je het ook zeggen, je eigen stem, zeg maar? Alsof jij vraagt.
1: Alsof ik het... Nee. Alsof ik het zou vragen.
0: Oké, nou goed. Mijn vriendin gaat regelmatig uit met haar vriendinnen. Ik vertrouw haar, maar ik voel me er niet prettig bij. Heb ik ongelijk? Nou, oké, als je er niet prettig bij voelt, vertrouw je haar. Dat is al vraag nummer 1.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Nee, je kan gewoon... Ik hoor... Kijk, wat deze persoon eigenlijk...
0: Oh, je hoort... Ja, toch! Wat hoor je, DNA?
1: Ik hoor, kijk, hij voelt zich gewoon niet prettig daarbij. Daar heb je nooit ongelijk. Je hebt nooit ongelijk in hoe je je voelt. Toch?
2: Ik denk dat het belangrijk is om naar je intuïtie te luisteren. Okay. Maar bespreek het ook eerst even met je meid, wat er aan de hand is.
1: Ze gaat blijkbaar nog steeds.
0: Oké.
2: Okay. Ze moet gewoon uit kunnen gaan. Dat
0: ze
2: sowieso.
0: Moet uit kunnen gaan.
1: 100% moet sowieso kunnen, maar het is ook geen, het gaat ook niet om vertrouwen, denk ik, maar ook om grenzen.
0: Hmm. Oké, als wij persoonlijke situaties kunnen gebruiken, want wij hebben ook wel het een en ander meegemaakt, DNA. Kan het zijn dat een vriendin, zeg maar, met bepaalde meiden omgaat die jij niet vertrouwt, of die ik niet vertrouw? Want dan zou dit verhaal wat erger kunnen maken. Want als die vriendinnen, zeg maar, vreemd gaan in de club, dan snap ik als je je met hun associeert, dat het niet oké is.
1: Ja, nee, dat inderdaad. Dat speelt inderdaad denk ik ook een rol. Met wie ga je? Stel je voor, je gaat met je familie uit. Bijvoorbeeld, hè? Met je broer of met je nichten.
0: Dat is random. Niemand gaat met zijn familie uit, man.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ik wel.
0: Ja, je gaat met je familie uit.
1: Dankjewel.
0: Dat is weer, mevrouw mag alleen met... Je weet toch? Ze moet gewoon kunnen uitgaan met vriendinnen.
1: Ja, maar als jouw vriendinnen... hoe ga ik dat zeggen? Ik versprak me bijna namelijk. Als jouw vriendinnen een slechte omgeving zijn...
0: Ja.
1: Dan heb ik persoonlijk liever niet dat je met hun uitgaat. Ga maar naar bowlen.
0: Maar bij bowlen kunnen ook dingen gebeuren, heb ik gezien.
1: Ja, klopt. Maar het is toch...
0: Het gaat erom ben je niet te vertrouwen. Mijn vraag is alleen aan deze persoon. Waarom voel jij je er niet prettig bij? Mocht je dat kunnen beantwoorden via 085 doen?
1: Dat heb ik ook gevraagd. Ik heb een reactie namelijk. Okay. Ik heb het voorgesprek gevoerd.
0: Oké, duidelijk.
1: Hij zei, ik zie een relatie als een bepaalde levensstijl. Voor mij betekent een relatie meer rust, meer focus op elkaar en minder behoefte aan het nachtleven. Het gaat voor mij niet alleen om het uitgaan zelf, maar ook het beeld van hoe ik een relatie eruit hoort te zien voor mij. Okay. Ik heb behoefte aan veiligheid en zekerheid.
0: Ja, maar als jij onzeker wordt door een ander persoon, dan moet je sowieso werken aan jezelf dat dat niet mag gebeuren. Dat denk ik. Dat is één, toch? Ja, oké. Oh, er is nog meer. Oké.
1: Ik vind het belangrijk dat een relatie rust, stabiliteit en wederzijds respect uitstraalt. Mm-hmm. Daarom voelt het uitgaan voor mij minder passend in dit beeld.
0: Oké. Deze persoon is, heeft hij een naam of anoniem?
1: Anoniem.
0: Oké. Laat me goed nadenken. Luister naar mij.
1: Het is niet erg om je zo te voelen. Laat het duidelijk
0: zijn. Je mag je voelen hoe je je wilt voelen. Ik denk dat ik snap dat jij een bepaald beeld hebt. En een relatie is natuurlijk iemand die je aantrekt, die hetzelfde beeld met jou deelt. Maar je bent wel geen Siamese tweeling. Jullie moeten ook twee verschillende levens kunnen leiden. Wat de een gelukkig maakt, hoeft de ander niet gelukkig te maken. Maar je moet ook elkaars grenzen wel accepteren. Ik denk naarmate je groeit dat het oké is om te vragen, hey, dat uitgaan, je weet toch, we zijn dat gepasseerd. Maar ik denk niet dat diegene zo oud is. Als jouw vriendin wilt uitgaan, dat is ook voor haar...
1: Ik ken
0: een
1: persoon in kwestie toevallig.
0: Oh, er komt wel heel veel tijd meer.
2: Zo, allemaal
0: informatie
2: uit die man.
1: Nee, hij is inderdaad gewoon een jongen van 18.
0: Hij is een jongen van 18?
1: Ja.
0: Nigga, dan laat je mij uitgaan, man. En ik zeg je eerlijk, als je het niet vertrouwt...
1: Nee, maar dat zegt hij. Hij zegt, ik vertrouw haar.
0: Nigga, je vertrouwt hem niet. Je voelt er niet prettig bij.
2: Ik wil een tip geven.
0: Ja.
2: Als je het zo moeilijk vindt, ga gewoon een keertje mee.
1: Dat was mijn vraag gewoon zo. Hoe vind je een gezonde middenweg? Dus de gezonde middenweg is toch samen uitgaan?
2: Ja, samen uitgaan.
1: Toch?
2: Ja.
0: Nou ja, maar ik wil ook... Kijk, ik heb altijd... Stel je voor, ik loop op straat met een meid. en een guy spreekt haar aan. Ik ben niet de guy die gaat zeggen, yo, je moet me mij niet aanspreken. Ik heb zoiets van, ik wil kijken wat mijn meid doet. Als ik het ga tegenhouden, ga ik nooit weten of ze de meid is voor mij of dat zij uiteindelijk niet te vertrouwen is.
1: Weet je wat ik denk?
0: Laat haar lekker uitgaan en check wat er gebeurt.
1: We waren laatst
0: maar geef iemand wel vrijheid, man.
1: We waren laatst uitgegaan en toen had een guy 2 drankjes voor haar gehaald.
0: Voor dit meisje?
1: Voor mijn meid.
0: Oh, voor jouw meid, oké. Okay,
1: ja, dat was wel een paar maanden geleden.
0: Oké, oké.
1: En weet je wat ik dacht?
0: Aardig, ik drink
1: thanks,
0: ook.
1: Man. Ja, ja, ja. Nog een keer, man. Nog een keer, man.
0: Ja, ja, ja.
1: Heerlijk, man.
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk.
1: Ik word, waarom zou ik er boos op worden? Ik weet dat ik een mooie meid heb ook, zeg maar. Je dat weet toch?
0: Ik vind sowieso mannen zwak die boos worden dat mensen een meid fixen, denk ik. Ben je blij, zeg maar? Je hebt geen lelijke meid, zeg maar. Dat is toch alleen maar een pluspunt. Kijk, als je meid jou disrespect, dan is het een ander.
1: Dat is anders. Maar als Nick mijn meid wil, vind ik dat. Thanks, man. Doe maar, man. Ze is van mij.
0: Duidelijke taal.
1: Ze is niet van mij, maar je snapt wat ik bedoel. Voordat ik word gecanceld. Niemand is van iemand.
0: Oké, nog 1 minuut DNA. Hebben we nog een andere hotline vraag?
1: Even snel. We praten al 8 maanden, doen alles samen, maar hij wil nog steeds geen relatie. Wat moet ik doen?
0: Oké, wacht even. Dit is te weinig tijd om... wacht even. Dit is in... Wow! Wat zeg je nou tegen mij, DNA? Hij haalt de vraag nog een keer.
1: We praten al 8 maanden, doen alles samen, maar hij wil nog steeds geen relatie met mij.
3: Carjay en DNA's Hot Topic.
1: Wat moet ik doen?
0: Dit is een Hot Topic. We hebben te weinig tijd om dit te bespreken.
1: Ik ben ook benieuwd wat de luisteraar denkt.
0: Precies. Dus mocht jij weten wat je hiermee moet doen, of mocht je het antwoord hebben, 085-029, 4x2, de Galaxy app. En ik ga ook natuurlijk ook nadenken over het antwoord op deze vraag. Heel diep. Goed, ik ben zo bij je terug.
4: Check out the music.
5: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
6: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy News. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Is dit toch? Je luistert naar Fantasy van Levels hier op Galaxy Radio. Levels, DNA. Ja, ik weet dat je een crush hebt op Levels.
1: Nee, zeker niet.
0: Ah, die moet je niet terugdenken, hoor. We weten het allemaal. Nee. Ah, dat is niet erg.
1: Hele lieve meid.
0: Duidelijk, toch? Nee, ik doe iets verkeerds, DNA.
2: Cardjay en DNA's Hot Topic.
0: Inderdaad, wow. Ja. We hadden een Hot Topic. De vraag was, wij praten al 8 maanden. We doen alles samen. Maar hij wil nog steeds geen relatie. Wat moet ik doen?
1: Wat moet je doen?
3: Ik denk...
0: In dit geval ben ik aan de kant van de man. Ik kan snappen waar hij zit, maar ik hoor haar.
1: Ik hoor
0: haar zeker.
3: Ik weet, wat moet ik doen als ik je zeg, wat moet je doen?
0: Ja, geen meisje. Wat moet zij doen, Glitter Goddess?
4: Ik vind 8 maanden daten nog best wel kort.
0: Oh, wow!
4: Ja. Ik vind dat eigenlijk nog best wel kort. Maar als hij jou het gevoel geeft dat hij niet voor jou wil gaan... Meisje... Ga gewoon verder met je leven. Dan hoef jij ook niet voor hem te gaan.
3: Wauw.
0: Okay.
3: Maar moet ze het niet gewoon tijd geven?
4: Ja, sowieso tijd geven. Daarom, ik vind 8 maanden best wel kort.
0: Hoe lang geef jij de tijd dan iemand om serieus te worden? 8 maanden? Dat is... Yo, januari was lang geleden.
4: Het ligt aan de context. Wat doen deze mensen in hun leven?
0: Alles.
4: Hoe praten ze met elkaar?
3: Ze doen alles samen.
4: Als ze alles doen, het kan wel. Kijk, als zij echt ervoor wil gaan... Dan snap ik dat, want 8 maanden voelt dan best wel lang en
0: je
4: investeert tijd en zo daarin.
0: Ja,
4: maar als hij jou keer op keer het gevoel geeft dat hij niet wil, dan en ook niet eens een beetje, niet eens fantaseert over het idee, dan kan je beter ergens anders je tijd in investeren.
0: Goeie, wanneer weet je dan dat iemand je aan het lijntje houdt dan, Glitter Goddess?
4: Ik denk dat als hij je niet aan het lijntje zou houden, zou hij... Het je wel duidelijk maken. Want ik denk dat als een man ergens voor wil gaan, dan gaat hij daar wel voor.
0: Ja. Ja.
3: Maar ik denk misschien ook dat hij geen stempel erop wil drukken.
0: Omdat hij toch alles al krijgt.
3: Net als.
4: Maak het moeilijk voor hem.
0: Je moet nooit alle goed. Als je me toch alles al geeft, waarom zou ik nog meer moeite doen om hetzelfde te hebben? Snap je?
1: Ja.
0: Dat is het gewoon. Maar ja, je kan nu niet opeens gaan naar geen seks. Omdat wanneer je zeg maar.
3: Maar wie zegt dat ze dat doen?
0: Ze doen alles samen.
3: Misschien is het wel een vrouw die dat niet doet.
4: Nee, maar misschien kan ze wel meer eisen stellen. Want als dat wel een eis is voor haar, dan heeft ze daar ook alle recht toe.
0: Ja,
4: ja.
0: Misschien is het
3: gewoon de hype van de situationship. Dat kan ook.
0: Definieer dat, DNA.
3: Gewoon, het is heel erg in het midden, toch? We zijn samen, maar ook weer niet. Dat is die situatie. En misschien vindt hij dat gevoel gewoon heel fijn. Want op het moment dat er een stempel op wordt gedrukt...
0: Mm-hmm.
3: Jij weet zelf ook dat als je geen meid hebt, toch?
0: Mm-hmm.
3: En je hebt opeens een meid.
0: Mm-hmm.
3: Opeens komen alle meiden naar je toe van... Yo, what the fuck?
0: Alright.
3: Yep. Terwijl toen je geen meid hebt, dacht je van... Oh.
0: Ik was niet alleen dan.
4: Ja, maar dat klinkt alsof zij dan nu wel voor hem prioriteit is. Maar... Hij heeft dan in de back van zijn hoofd dan nog wel een plan B. Zo van...
3: Ja.
0: Nou,
4: en dat is niet zo nice.
0: Laat me duidelijk zijn, Glitter Goddess. En dan ga ik eerlijk zijn.
3: Ik distancieer me alvast hiervan.
4: Ah.
0: Why?
3: Ik weet niet wat je gaat zeggen.
0: Dus waarom distancieer je je?
3: Als jij nu... Ik heb het gevoel dat jij gaat zeggen dat...
0: Ik vind dat er wereldvrede moet zijn.
3: Ja.
0: Distancieer je je daarvan?
3: Er is altijd gewoon...
0: Nee, laten we dit niet doen, Kill. Laten we dit niet doen.
3: Wat wil je zeggen?
0: Ik vind dat elke persoon... En dat bedoel ik niet op een toxic manier. Ik heb ervaren dat het belangrijk is... dat je niet alles voor iemand moet doen... En sowieso moet zorgen, niet dat je een plan B hebt. Dat klinkt heel gek.
3: Ik dacht dat je dat zou zeggen.
0: Het is eigenlijk deels wat ik wil zeggen, maar het klinkt heel toxic als ik dat zeg. Met een plan B bedoel ik niet dat je moet blijven praten met de meid aan de zijkant. Maar ik heb wel vaak gezien hoe sommige meids mannen kunnen doen. En dan sta je daar dik, kaal, depressief achter.
3: Ja.
0: Ik heb veel mannen zichzelf zien verliezen door vrouwen. En dan denk ik, bro, dat is omdat je alles hebt gedaan voor haar.
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je niet haar op één zet, maar jezelf. Wat?
0: Oh, oké. Okay. Dankjewel. Dat is wat ik wilde zeggen.
3: Ja. Je hoeft niet een plan B te hebben. Dat moet je helemaal niet.
0: Ja, ik hoor.
3: Het plan A moet gewoon zijn, je zet jezelf op één. Want als je je meid op één zet, dan verlies je je nummer één, zeg maar.
0: Wow.
4: Dat is wel waar.
0: Dat is wat ik wilde zeggen.
3: Hey, ik distancieer me dan daar niet.
0: Oké.
3: Maar wat deze persoon moet doen, geef het gewoon tijd en... Vraag gewoon om duidelijkheid. Waarom wil je dit niet?
0: Heb je het gevoel dat
4: ik ben het daarmee eens.
0: Ja, true. Heb je het gevoel dat mensen tegenwoordig nog wel echt willen binden?
3: Ik wel.
0: Ja, ik hoor
3: je. Voor mezelf
0: spreek. We zijn mensen, we hebben allemaal behoefte aan liefde. Maar het lijkt alsof het wat moeilijker is deze dagen. Omdat we meer connecties maken, verdere connecties maken.
3: Social media.
0: Social media, dat bro.
3: Mooie brug trouwens.
0: Ah, waarom?
3: Voor spreekzes.
0: Wat is spreekzes DNA, zeg het maar.
3: Social media versus echte connecties.
0: Oh mijn god!
2: En dan nu, in de KJ en DNA show. Ladies and gentlemen. De vraag die niemand durft te stellen.
0: Maakt social media ons meer verbonden of juist eenzamer? Nou, dat antwoord krijg je te horen naar Idalie, Ronnie Flex.

0: prima.
1: Ja.
2: Jij klinkt niet als iemand die graag naar zijn concerten gaat.
0: Ja, ik naar concert zou ik wel gaan.
3: Oké, maar niet voor Bad Bunny, denk ik.
0: Jawel, zeker.
2: Nou, DTMF heb je net geluisterd.
0: Voor de show. Jij?
3: Ik weet niet wat het is met Latin music, maar ik heb daar gewoon niks mee.
0: Maar ik zou wel naar een concert gaan.
3: Lekker wala die awala!
2: Heel de dag thuis. Ik, waarom zou ik
4: bro.
2: Dat doen? Dit is toch niet racist?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Zo klinkt het! Ja, want.
3: Nou, nah, denk ik. Never mind.
2: Goed, Glittergal is hier in de studio en ze gaat zo meteen een setje voor je draaien.
4: Yes.
2: Dus zet je radio een tandje harder. Ik ben eigenlijk benieuwd, Glitter Goddess, je doet van alles, modellenwerk. Je hebt een band waar je eigenlijk, of een studio die je verhuurt voor mensen die workshops willen geven. Dus je onderneemt, je draait en je doet modellenwerk. Maar wat kwam als eerst?
4: Eigenlijk kwam modellenwerk als eerst. Ik deed modellenwerk al sinds mijn 15e. Ik ging zelf hard op zoek naar shoots en dat soort dingen op Facebook, toen der tijd nog.
2: Oké, wow.
4: En zodoende bleef ik gewoon een beetje daarin. Er kwamen andere social media kanalen, werd ik steeds benaderd en ben er nooit van weggestapt eigenlijk.
2: Toen je hier aankwam, zei je tegen mij dat er een soort van, niet meer echt, want ik zie dat inderdaad wat meer, dat het wat meer open is. Maar er heerst een soort van taboe dat mensen met tatoeages, dat een dingetje is.
4: Ja, het is soms wel een beetje moeilijk hoor, met tatoeages.
2: Ja.
4: Ik heb er best wel veel. Je ziet ze nu niet echt, maar op mijn been is het helemaal vol.
2: Ja.
4: En soms is dat toch wel moeilijk. Ik heb denk ik dan toch wel geluk dat ik wel werk kan doen. Maar er zijn genoeg mensen met tatoeages die niet veel werk kunnen doen. Of dat ze tatoeages hebben op bepaalde placements die best wel moeilijk zijn.
2: En maar, zijn er placements waarvan je zou kunnen zeggen, ja maar sommige bedrijven, ik bedoel als je iets voor KLM moet doen.
4: Ja,
2: dan zie je niet per se iemand. Maar ook wel, want mensen hebben gewoon tatoeages tegenwoordig.
4: Ik heb er 100% begrip voor waarom je wel of niet iemand met tatoeages zou boeken.
2: Ja.
4: Maar ik denk dat de tijden gewoon veranderen. Tegenwoordig heeft iedereen tattoo.
2: Inderdaad.
4: Ja.
2: Verander gewoon lekker mee, man. Wat zijn we aan het doen eigenlijk?
4: Zeker.
2: Ja, toch? Dus daar ben ik het volledig met je eens. Even kijken. Nou, die vraag hebben we al gesteld eigenlijk. Wat zien mensen achter de schermen van jouw werk? Je bent actief binnen de creatieve scene en het nachtleven. Hoe kijk jij naar de huidige uitgaanscultuur?
4: Ik hou van uitgaan. Ik hou van dat mensen zichzelf kunnen zijn tijdens het uitgaan. Er gebeuren soms ook mindere leuke dingen tijdens het uitgaan. Maar wat was de vraag ook alweer?
2: Nou, nee, je zei iets interessants. Wat zijn de mindere leuke dingen die gebeuren tijdens het uitgaan?
4: Ja, mensen worden harassed of je wordt aangesproken. Of clubs die dichtgaan is ook iets wat minder leuk is.
2: Ja, dat is inderdaad een club in Rotterdam die dicht gaat toevallig van de week.
4: Mm-hmm.
2: Hoe heet die club ook alweer, DNA?
0: Super Disco.
2: Ja, die gaat dicht. Ik moet
0: jammer.
2: Jammer. Echt waar.
4: Heel jammer.
2: Het is niet een plek waar ik nog heen ga, want als ik erheen ga... Eén, ik woon daar in de buurt, dus ik vind dat heel raar. Maar als ik daarheen ga... Dan denk ik, oké, iedereen is wel heel jong, man.
0: Hoezo vind je dat raar? Je woont in de stad.
2: Nee, maar wat ik altijd heb als ik uitga op een plek... Vooral, ik ben altijd de guy geweest, ik woonde in de stad. Dus de afterparty is altijd bij mij, bro.
0: Ja, oké.
2: Niemand gaat met me mee.
0: Ja.
2: Als ik klaar ben hier, ga ik daga, bro. Ik ga naar Jaffa en een kapsalonnetje halen. Dan ga ik gewoon daga, bro.
0: Saai. Nee, dat is jouw leven.
2: Nee. Ik ga in dat huis niet een fucking afterparty houden, bro. Dat is niet wat dat is nu.
0: Ja, oké.
2: Dat is niet wat dat is.
0: Ik ga sowieso niet uit, hoor. Daar niet van, maar...
4: Nou, ik ga wel veel uit.
2: Ja.
4: Ik heb wel gezien dat er heel veel clubs zijn dichtgegaan, hoor. Vooral in Rotterdam.
2: Ja, en bijna elke club.
4: Ja, en ik had het niet van de Super Disco verwacht, eigenlijk.
0: Maar gaat ook weer een club open, hè?
2: Oh,
4: en zo, ja,
0: In Alexander.
2: dat is het gekste plot twist ooit. Hoe heette die club ook alweer?
0: Blue.
2: Blue?
0: Ja, die gaat open, man.
4: Gaat die weer open?
2: Die,
4: nee.
2: Ik heb daar Young Thug gezien, ik heb daar Soulja Boy gezien.
4: Zo, Rick Ross kwam daar nog.
2: Rick Ross?
4: Ja.
2: Bro, maar die club, ik voelde me altijd heel onveilig, man. Ik dacht,
0: snap ik. En daarom ging die dicht. Dat was ook onveilig.
4: Klopt.
2: En ze hebben het vaker geopend, de naam veranderd. Bro, ze maken... Je hoeft deze niet te openen. Eerlijk is eerlijk, zorg dat er gewoon meer gebeurt in de stad Rotterdam. We hoeven niet helemaal naar Oost te gaan om uit te gaan. Dat slaat nergens op.
0: Dat was wel een mooie club, toch?
3: Ik vond het ook wel meevallen. Ik vond de vibe altijd zeg maar van oké.
0: De vibe was heel raar.
3: De vibe was gewoon wazig, man. Hoe je stond was wazig. Ja. Waar de VIP was, is wazig.
4: Maar hadden ze daar niet eigenlijk een all-you-can-eat restaurant
0: in gemaakt? Ja.
3: Wat?
0: Een prijswinnende ook. Een prijswinnende.
3: Wow, wat?
0: Ja, crazy.
3: Wat? Waar? In die tori?
4: In die tori.
3: Door de week kon je daar gaan dan?
4: Sinds het dicht is, is het een all-you-can-eat restaurant geworden.
3: Serieus?
0: Maar die gaat dus nu loesoe weer en er komt er weer een club.
3: Maar dat restaurant werkte dan toch?
0: Blijkbaar niet goed genoeg.
3: Heel tricky om een club in deze tijden te openen, maar zeker
0: vooral die.
3: Ja, zeker. In de tijd dat
0: ik wil. Ik wil wel een keer. Nee, ik wil niet gaan trouwens.
3: Nou, ik denk dat we wel moeten gaan. Ik denk dat we moeten reporten vanaf daar live.
0: Oké.
3: Dan gaan we dat een keer
0: goed
3: dan.
0: Idee.
3: Nou, duidelijke taal. Hé, je gaat zo meteen een setje voor ons draaien. Wat mag niet ontbreken in een set van Glitter Goddess?
4: Een goede tekst waarop kan meezingen. En voor, okay. Ja, en het liefst een goede R&B tekst. Oh. Gemixt met een goede billen shake beat.
3: Oké, dat klinkt als classic music met een soort van, ja inderdaad, met een feestelijke tempo.
4: Yes.
3: Als ik het zo kort om zag zeggen. Nou, duidelijke taal, Glitter Goddess, ga maar alvast achter de 1 en 2. Ik draai nog wat. Muziek van Burna Boy. DNA Burna Boy luister je wel, toch?
0: Zeker.
3: Kilometer.
0: Binnenkort met Frenna, man.
3: Wat dan?
0: Binnenkort met Frenna, man.
3: Ga niet zomaar dingen op de radio zeggen dat we niet zeker weten. Ik heb hem met Frenna en Jonna Frezen gezien. We weten
0: en
3: niet
0: Brian
3: wat ze
0: Brady.
3: Hebben. We weten niet wat daar is gebeurd.
0: Jawel, man.
3: Wil je het weten? Luister vrijdag dan naar Chris.

0: Show. Vrijdag zijn we er weer van 7 tot 9 uur. Zometeen vibes. Blijf ingetuned op Galaxy Radio.
1: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al anderhalf jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen drie nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
0: Vibes is powered by Axt.
3: Galaxy Radio.

0: Kira, samen met Burna Boy, Die Die in de remixversie, hoor je hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. Dames en heren, het is 9 uur geweest en dat betekent natuurlijk dat het tijd is voor het urban hiphop programma van de Nederlandse radio genaamd Vibes. En natuurlijk doe ik dat niet in mijn eentje, ik doe dat met mijn main man Hiroshi de Bruin.
1: Woo, yes, yes.
0: Hoe is het, man?
1: Ja, goed, maar ja, ik mis het al een beetje.
0: Ik dacht, moet je natuurlijk altijd eerst vragen hoe het met je gaat.
1: Ja, nee, dankjewel.
0: Ben je er klaar voor?
1: We zijn er klaar voor. Okay.

0: Galaxy Net Radio. En ik heb er zeker wel weer zin in, man.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, we missen Draai vandaag. Maar ja, we hebben een hele toffe groep, een hele grote groep bij elkaar hier die ook voor heel veel gezelligheid gaat zorgen, denk ik. Ja, nu al merk ik.
0: Ik dus. Denk het, ik weet het wel zeker. Nee, maar Drive heeft natuurlijk wel gewoon een goede reden om er niet te zijn. Want de man die zit natuurlijk met zijn ass in het lekkere weer op vakantie.
1: Ja, heerlijk, dat doet hij goed. Doet hij goed.
0: Heerlijk, man. De man die zit gewoon lekker ergens in Italië te chillen.
1: Ja.
0: En ik hoorde zojuist van jou dat jij binnenkort mij ook gaat verlaten.
1: Ja, sorry, man. Ik moet je verlaten.
0: Shit.
1: Dus ik heb vorige week besloten dat ik ga verlaten.
0: Je gaat me niet verlaten als in dat je gaat stoppen met de show. Maar...
1: Nee, dat zou... nee, dat ga ik niet doen.
0: Oké, jij gaat ook op vakantie.
1: Ja, ik heb vandaag kleine clue aangetrokken. En je kan het zien, dus nee, ik ga...
0: Ja, er staat Hiroshima op je shirt. Ja. Ik dacht eerst omwille van je naam dat je hem aan had, maar... Het heeft ook met je vakantieadres te maken.
1: Ja, ik ga die kant op richting... Nou, niet Hiroshima, maar wel richting Tokio. Dus,
0: lekker, man.
1: Ik heb er zin in. Ja, echt vorige week besloten. Dus dat is allemaal ook weer even allemaal plannen. Of plannen. Nou ja, wat is plannen? Twee weken van tevoren. Regelen, inderdaad.
0: Denk ik.
1: Dus wel zin in, zeker.
0: Heel dope, man. Heel dope.
1: Maar inderdaad, ik hoop dat Drive op tijd weer terug is. Want we moeten wel genoeg vibes hier zijn. Maar die zijn er altijd wel genoeg. Maar ja, extra Drive vibes natuurlijk.
0: Dat dus, denk ik. Nee, man, over vibes gesproken inderdaad. We hebben weer een volle show vanavond.
1: Oeh, zeker.
0: Vibes is natuurlijk jouw entertainment / live entertainment programma. Behalve History Facts, draaien of dumpen, hebben we natuurlijk ook gasten in de show vandaag. Als je ons volgt op de social media kanalen, dan had je kunnen zien wie er bij ons vandaag in de show
1: zou. Had je echt moeten zien ook.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat. Check even onze Instagram-pagina, vibes.show. Ja. En dan zie je alvast wie er is.
1: Ja, wie er is, is de één.
0: Wie er zijn.
1: Nee, maar ik bedoel, we moeten ze... Ja, het zijn er meerdere.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Download ook even de Galaxy-app sowieso. En wil je contact opnemen met de studio, kan dat. Hè? 085-029-22-22. WhatsApp je, kun je gewoon ook naar een 085-nummer sturen. Dus voor heel veel die dat niet weten, die denken van, hè, waar heb je het over? Je kan toch niet appen daar naartoe? Maar tegenwoordig wel, man.
1: Mark die beantwoordt ze allemaal gewoon live en direct. Ja, nee, ik bedoel...
0: Volgens mij heb je dat scherm daar toch ook open?
1: Ja, ik kan het ook doen.
0: Nou, dat.
1: Hiroshi doet het ook, Hiroshi ook, ja. Dus, of Marv of ik. Maar we doen het live en direct gewoon, dus gewoon, ja.
0: We gaan zo meteen dus richting History Facts. En we maken bekend dus wie er in de show is.
1: Ja.
0: Over show gesproken, dit is Joe. Samen met Zoe Tauran. Te laat, hier bij Vibes op Galaxy.

0: moederliefde samen met Lil Kleine. Waterkant hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. En als ik hier aan denk en ik hoor broederliefde, dan denk ik wel gelijk weer aan de Waterkant in Rotterdam. Ja, ja, Kleine die heeft natuurlijk ook een Waterkant in Amsterdam. Genoeg Waterkanten.
1: Ja.
0: Maar als ik aan deze track denk, dan denk ik wel aan de Rotterdamse Waterkant.
1: Ja.
0: Jij denkt alleen Almere.
1: Almere heeft wel stranden. Maar
0: water zat.
1: Heeft een water zat, inderdaad. Ja.
0: Water zat. Heb je stranden daar?
1: Ja, stranden, ja. Wat je, ja, ze noemen het stranden. Ja. Dus een stuk of
0: maar jij noemt
1: vijf.
0: Het geen strand.
1: Ja, ja, ja? Maar ja, ik krijg niet het strandgevoel van. Maar het is, ja, je kan er op zich. Ja, je moet natuurlijk wat je hebt koesteren. Dus op zich, je kan er wel chillen. Ja,
0: ja, jij koestert het.
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Oké, dan over koesteren gesproken. Ik koester onze gasten die we hebben.
1: Ja.
0: En wat ik al eerder zei, als je ons volgt op de social media kanalen, had je al kunnen zien wie er zouden komen.
1: Ja, ze komen uit Utrecht.
0: Ja.
1: Ze zijn een collectief.
0: Ja.
1: Ze zijn rauw creatief.
0: Ja.
1: Ja. Twee vuisten op elkaar.
0: Ja.
1: We hebben het over Stapel Gang. Ja. Ja.
0: Welkom, boys.
2: Dankjewel.
0: En Anne natuurlijk ook.
2: Dankjewel.
1: Want ik zeg vuist op elkaar, want ik zie dat op jullie merch. Maar ik weet niet of, daar moeten we maar even over hebben straks. Maar.
0: Welkom boys, Stapel Gang.
2: Dankjewel, thanks for having us.
0: Laat ik gelijk even met de deur in huis vallen, man. Stapel Gang, waar komt de naam vandaan? Want het is niet een alledaags ding, zeg maar, wat je hoort.
1: Nee.
2: Nee, inderdaad.
3: Nou ja, waar komt de naam Stapel Gang vandaan? Het is eigenlijk begonnen bij vijf vrienden. We zijn nog steeds met z'n vijf Stapel Gang origineel gezien. We hebben een avonden gehad waarin we veel samenkwamen, muziek luisterden, vooral Soundcloud beats deelden in het genre bounce. Dat is vooral wat trappy, je moet het horen, je had erbij moeten zijn. op die avond toen realiseerden we heel erg dat we wel met een paar van de grote groep vrienden eigenlijk wel met een paar rouwdouwers waren als het ging over muziek. Toen zijn we naar buiten gegaan en toen waren we in Amersfoort bij een vriend van bij een van de stapelaars thuis. En toen maakten we een foto in de stapelgang, wat een straat is daar.
0: Oké.
3: En vanaf toen was het Stapelgang.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Ja, bijzonder man. Ja, ik zag de naam toen voorbij komen en ik moest echt drie keer lezen van heten de mannen echt Stapel Gang?
1: Ja, ik was heel benieuwd naar het verhaal, maar duidelijk.
0: Dat is het duidelijke verhaal, ja, thanks voor die. Voordat we straks de diepte ingaan, hebben we natuurlijk wel eerst even onze... This is why we need history. The ones who shape the culture. The OG's of hip-hop. We have to go to the root. Galaxy Hip Hop History Facts. Juist, in History Facts blikken we terug in de geschiedenis, wat er zo al gebeurd is. Omdat wij één keer in de week zijn, pakken wij hem zeg maar iets breder. Een paar dagen in de week. Dus deze week is het week 30 ondertussen. We beginnen bij 22 juli 92. De Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar, leiders van de Medellin drugskartel, die ontsnapt spectaculair uit de gevangenis, waar hij in afwachting was van zijn proces. Ik bedoel, ik denk dat er hier heel wat mensen volgens mij Casa de Papel hebben gezien en dergelijke. Volgens mij gaat dat daar ook over, toch? Over Pablo Escobar of...
2: Nee?
0: Ik heb het niet gezien.
1: Ik heb het gezien, maar ik kan die relatie allemaal niet leggen. Er zijn zoveel van die series, man.
0: Dat dacht ik.
1: Ja, we zijn echt wack in dat opzicht. Maar goed, ik kan het ook niet plaatsen, man.
0: Ja, ik ook niet, man.
1: Dan heb ik niks gezegd.
0: Nee. Geen idee.
1: Ja,
3: geen idee, man.
1: We gaan gewoon even 34 jaar terug kijken of het jullie wat zegt. 21 juli 1992, House of Pain. Ja, die bracht een titeloze debuutalbum uit. En ik weet niet of het jullie wat zegt.
3: Ik was toen nog niet geboren.
1: Nee. Nee. Maar of het jullie wat zegt, hè?
0: Dit moet je wel zeggen, sowieso.
1: House of Pain.
0: Deze stond er natuurlijk ook op.
4: Ja, ik vind het wel een van de legendarische...
1: Ja,
3: zeker.
1: Nee, daar doelde ik natuurlijk op. Ja, ja, ik bedoel, Jump Around, ja.
4: Ja, man.
1: En, ja, Marv, misschien was iets wat we er niet bij hadden, maar was wel iets noemenswaardig.
4: Je stuurde het door, inderdaad.
1: Ja, ik vond het toch wel echt noemenswaardig, want... op deze dag, ik bedoel dan 3 dagen geleden, in 1973, overleed Bruce Lee op 32-jarige leeftijd.
4: Heb jij wat met Bruce Lee?
1: Nou ja, in de zin van een iconische persoonlijkheid, de impact die hij heeft gemaakt. Ja, goed, ik heb hem niet helemaal verdiept in alle, omdat de verschillende verhalen als persoon... Ja, ik bedoel, hoe die wordt neergezet, top, top. Maar ja,
4: ik zag toevallig laatst inderdaad beelden van hem voorbij komen. Hoe hij speciaal, echt van die speciale trucken deed. Alsof het ook mentale dingen waren of zo. Ik kan er mijn vinger niet op leggen, zeg maar.
1: Ja, als je gewoon kijkt naar zijn trainingen, is het natuurlijk allround, holistisch.
4: Kennen jullie Bruce Lee, boys?
2: Zeker, zeker.
1: Heeft dat indruk, heeft dat iets, zegt dat iets voor jullie, doet het wat, zijn... Ja, persoonlijkheid,
2: wel,
1: zijn naam.
2: Wel een legend, right? Like, als we het hebben over legends die wij kennen uit onze tijd, dan praat je wel over een Bruce Lee, denk ik. Ook een alleskunner, denk ik.
1: Ja,
2: right?
1: Ja, daarom. Ja. Inderdaad, ja.
4: Maar oké, een gewetenskwestie. Bruce Lee of Jackie Chan?
2: Oeh.
4: Dat is alvast een voorproefje van de 5 seconds straks.
2: Kijk, voor mij... Jackie Chan, omdat dat nog meer onze tijd is,
4: ja,
2: zeg maar. Tuurlijk, Bruce Lee was iets voor ons. En ja, hoe hij al zijn stunts zelf doet en hij nog steeds in de film scene dingen aan het doen is, eigen films aan het maken, is gewoon crazy.
4: Ja.
1: Ja.
4: En wat jou betreft, Jackie Chan of ook, Bruce Lee?
1: Ja.
3: Meer mijn tijd, toch? Doper gewoon.
4: Ja, ik kan me sowieso nog een film van hem herinneren die hij in Rotterdam heeft opgenomen.
1: Ja,
4: dat is toch
1: crazy.
3: Ah, niet zo lang geleden zag ik die opeens.
4: Crazy.
1: Dat is gewoon echt, hè? Ik bedoel...
4: Echt? Ja, en dat gebouw staat er nog steeds. Dus mocht je een keer naar Rotterdam komen, dan kan je dat gebouw ook checken waar hij gewoon vanaf glijdt. Echt crazy.
1: Dat is ook iets mentaals. Hij schakelt gewoon uit en doet het gewoon. Dat is ook zijn kracht, man. Gewoon dingen waarvan je denkt, wauw. Ja, dat vind ik ook heel tof.
4: Hey, we checken ook altijd wie de jarigen zijn deze week. En één van ze, 22 juli 1966. Damn.
1: Ja.
4: De man is oud. Ja, sorry dat ik het zeg. Maar als je dit hoort, dan weet je al gelijk wie het is, toch? Misschien niet. Ik heb het natuurlijk over Wayne Wonder. De man die is 60 geworden, man.
1: Hé, hey, ja.
4: 60.
1: Moet ook gebeuren. Ja, toch? Ik bedoel...
4: Gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd. Wayne Wonder.
4: Ja.
1: Ja, dan gaan we even een 48 jaar terug. Of 48 jaar verder. 21 juli 1978. Damian Marley.
4: Ja.
1: Ik bedoel, die heeft ook wel... voor mij dan een hele toffe tune. Die echt bij mij, als ik aan hem denk. Volgens mij is het... It's murder.
4: Ja. Deze is gewoon een van de legendes.

0: de juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X online.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Kijk, dat vind ik nou het flexen om terug te zijn hier bij Galaxy.
1: Ja.
0: Je krijgt weer muziek te horen die je anders nooit bij ons in de show zou horen. Headband en Boo hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En ik zou nooit op het spoor zijn gekomen van deze track. Ik zeg het je heel eerlijk.
1: Ja, soms denk je niet aan tracks of ja, inderdaad, wat je zegt. We worden ook weer verrast.
0: Maar ik ga je wel heel eerlijk zeggen, ik ben wel verrast. Blij verrast met deze track. Ik zag de boys ook hier bounce op. Kenden jullie Headband?
1: Nee.
2: Nou, nee. Hey.
0: Dat?
1: Nee, ja, ik vond hem ook tof, hè?
0: Je weet waar je het voor het eerst hoort, dames en heren, hier bij Vibes. En het is ondertussen tijd voor deze.
3: Draaien of dumpen.
0: Ja, we hebben weer een heerlijke dilemma voor je, dames en heren.
1: We hebben een heerlijk dilemmaatje. Dilemma. Vandaag hebben twee mensen, twee heren tegenover elkaar staan. Kevin met gordel weg is de ene kant. En de andere kant hebben staan Jo Silvio met Ride or Die.
4: Snelle waggies, deze voor de praat, geen lesbies.

0: Ja, de draai of dumper van deze week. Laat weten wat jij wilt horen. Wordt dat Kevin Gordelweg of wordt dat Joe Silvio, Ride or Die? Je kan het WhatsAppen naar de studio 085-029-2222. Of check onze socials.
1: Vibes.show.
0: Juist, ja. En dames en heren, we hebben nog steeds onze gasten in de studio. Niemand minder dan de hele gang van de Stapel Gang.
2: Keep it stapel, keep it gang.
0: Ik was echt gaandeweg aan het nadenken van hoe kan ik dat nou het beste omschrijven. Maar jullie zijn de gang, jullie noemen jezelf gewoon een gang. Dus bij deze nogmaals welkom mannen. We hebben zojuist ook gehoord waar de naam zo'n beetje vandaan komt. Wat willen we nog meer van ze weten? Vertel mannen, wie is Stapel Gang nog meer? Vertel.
3: We zijn eigenlijk een collectief. We zijn eigenlijk gewoon dansers. Niet alleen dansers. Sommigen zijn begonnen als vocalisten, sommigen als dans. Whatever, weet je wel. Ik denk dat we onszelf gewoon als creatievelingen kunnen neerzetten. Mm-hmm. Collectief bestaat uit 5. Er zijn nog 2 stapelaars. Eentje is in het buitenland en eentje is waarschijnlijk in zijn ossel. Veel beats aan het tikken.
0: Eentje is ook zo'n vakantieganger.
3: Precies.
0: Je moet genieten van het leven, toch?
3: Ja,
0: toch?
3: 100. En we zijn eigenlijk gewoon. Hebben op de dansopleiding gezeten. Daar elkaar gewoon ontmoet. Gechilled, muziek verwisseld, gewisseld, whatever, weet je hoe je het noemen wil. In de dansstudio, op het bankje. En vanuit daar zijn we alleen maar gaan groeien, man.
0: Maar hoe gaat dat te werk dan? Ja. Want ik bedoel, jullie komen van de dansacademie, om het zo maar te zeggen. Hoe komt muziek ineens? Ja, oké, tuurlijk. Je danst op muziek, ja, logisch, maar...
1: Het bruggetje is klein, dans, muziek, maar van dansen, moven naar muziek maken is toch een andere discipline, zou je denken.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Ja.
4: Ja, ik denk dat het voor ons allemaal gaat om dezelfde liefde voor muziek.
0: Ja.
4: Dansen is gewoon de andere kant van de munt, is ook een manier van het uiten van die liefde. En dan blijft er nog één kant over en dat is het zelf maken. En dan is de kunst nog om te maken wat je ook lekker vindt.
0: Ja.
1: Maar dus toch, ja, dat. Opvallend dat jullie allemaal dansers zijn en ook allemaal lekker muziek kunnen maken.
4: Dank je wel.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, ja, dat je van, oh ja, hey, we gaan nu muziek maken. Ja, ik bedoel, ja, het gaat toch gaan.
0: Niet iedere danser kan muziek maken precies. En niet iedere muzikant kan dansen.
5: Maar ik denk dat je als danser, je bent wel muzikaal. En ik denk, wij in de speciale Stapel Gang, ik denk dat het ook wel een soort van drijvende kracht is geweest terwijl we aan het dansen waren, is de gesprekken over muziek, weet je wel. En wat het dan betekent, weet je wel. En het gaat, de ene keer kan het heel inhoudelijk en heel technisch zijn, weet je wel. Want sommigen komen ook van vocalisme, weet je wel. Dus er is kennis of zo. Maar er is vooral intuïtie en gevoel. En dat bespreek je met elkaar, weet je wel. Dus zo komt er ook wel gewoon een grotere gezamenlijke grond, als het ware. Een stapel inderdaad, waaruit je put.
0: Om toch nog even in dat zijweggetje te blijven. Wat waren jullie specialiteiten dan met dansen? Echt hip-hop?
4: Ja, we zijn allemaal freestylers, maar we werken ook in theater. Dus,
0: dat is ook weer heel wat anders.
4: Ja, dat is ook weer heel wat anders. Maar ja, ik ben hiphopper en crumper.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Begonnen als hiphopper, een crumper en voornamelijk een elektrodanser.
0: Oké.
1: Okay. Hey.
5: Begonnen als hip. Iedereen begonnen als hiphop. Begonnen als hiphop. Veel crump ook. Ook veel popping. ADD zeg maar. Dus op een gegeven moment dan.
0: De muziek waar jullie op hebben gedanst. Is dat ook weer inspiratie geweest om te maken wat jullie nu maken? Of kun je dansen op je eigen muziek?
4: Zeker.
5: Ja.
4: Toen we ermee begonnen, had ik daar persoonlijk wel veel moeite mee, moet ik zeggen. Want dan heb je wel het oor, maar je hebt nog niet de tools en je bent nog niet zo goed in de kunst, zeg maar. Dus het was wel een weg om om muziek te maken wat je ook lekker vindt om op te dansen. Maar nu...
5: Ja, maar to be fair, kijk, jij bent ook gaan produceren.
4: Ja, dat
5: weet je wel.
4: Waar.
5: Dus ik heb zeg maar het geluk gehad dat ik ben als laatste nu een beetje op Ableton Move aan het tikken, weet je wel. Maar dat is allemaal omdat mijn broers, die hebben dat allemaal, die hebben die weg voor mij vrijgemaakt, weet je wel. Dus die kunnen mij nu sneller uitleggen.
4: Ja, lekker
5: wel.
4: Ja.
5: Maar jij bent gewoon hardcore begonnen met produceren toen. Ja, dat is gewoon een pittige weg, zeg maar.
4: Ja, zeker.
5: En alsnog hebben we geluk met Jeffa nu.
4: Ja, precies.
1: Want jullie produceren niet meer zelf, soort van. Jullie hebben nu een producer in jullie midden. Hoe kunnen jullie sound eigenlijk zo'n beetje omschrijven?
3: Zo, dat is wel lastig, man. ja, kijk, weet je. Ik ga stukken alvast. Onze sound. Ik denk dat het gewoon gemeend is. Rauw, gedurfd. Ik denk dat wij ons niet per se koppelen aan iets waar het bekende water is. Misschien hier in Nederland of zo. Maar we krijgen gewoon heel erg inspiratie van bepaalde sounds die wij gewoon diggen. En dan
1: noem eens wat. Wat is hier nog niet aangekomen wat jullie echt dope vinden?
3: Van alles, man. Ik krijg heel erg inspiratie van Busta Rhymes bijvoorbeeld. Ja. En ik heb niet bepaald nog iemand meegemaakt of zo die gedurfdheid of zo, die absurditeit of zo kan opzoeken. Maar dat is dus een piece of the cake, weet je wel. Het zijn meerdere dingen. Weet je wel, ik noem nu maar gewoon voorbeeld.
1: Ja,
3: wat noemen ze het? Ik weet niet.
5: Ja, het gaat ook over bounce inderdaad, ja. Toch? Ja.
1: En als jullie, ik hoor freestyle.
5: Maar het gaat soms ook over een soort van emotie of een gevoel of zo, weet je wel. Kijk, zeg maar, ik denk dat via dat dansen en via dat voorstellingen choreograferen samen en dat soort dingen, weet je wel, dat je creëert gewoon, wat ik zei, een gezamenlijke grond waarin je uiteindelijk weet hoe iemand reageert op een bepaalde toonklanken achter elkaar. Ja. Zeg maar, snap je? Er zijn nummers die je kan horen die ik zelf niet voel, maar waarvan ik weet dat Kiddy of Jeffa kapot gaat op het moment dat hij ze hoort, weet je wel? Omdat je dat weet van elkaar. En daardoor is er gewoon een veld waaruit je kan plukken en soms een beat kan horen. En dan zegt Jeffrey, ja, we gaan deze kant op en denk aan een huisje op de hei met twee schapen en wij weten wat we moeten schrijven. Zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
1: Dus je hebt wel diversiteit en diverse inspiratiebronnen, maar er is toch altijd wel een saamhorigheid in de sound die je dan creëert.
5: Ja, absoluut.
1: Ja. En dat start vaak bij de beat. Of start dat ook soms bij een inspiratie van, hey, ik heb een verse en ik ga daar de hele sound omheen bouwen.
5: Ik denk voor dit project, voor de stapel EP die we hebben gedropt, is de muziek leidend geweest. Maar we hebben veel in ons arsenaal, weet je wel. Dus het is ook een soort mix-match situatie. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Ja. Maar kan dat dan ook, ik bedoel, ja, gaat diverse kanten op. Weet je ook soms, oh ja, als hij erop komt, dan wordt het zo? Of is het altijd weer een verrassing voor jullie?
4: Ja, ik denk dat we zoveel mogelijk de muziek willen laten leiden, right? Wij zeggen altijd tegen elkaar, we moeten onderdanig blijven aan het gehoor en aan wat de muziek ons zegt. Dus we proberen gewoon die golf te rijden, weet je wel.
1: Ja, een klein voorbeeldje. We hadden vorige week bijvoorbeeld de Gele Rijders in de studio. Twee aparte individuen. En wanneer ze samen op een track komen, dan moeten ze toch op een of andere manier concessies doen. Is dat bij jullie in dit geval ook zo?
5: Ja, maar niet...
1: Kan je echt je ei kwijt in als stapel game?
5: 100.
1: Ja?
5: Meer dan dat ik alleen kan.
1: Ja.
5: Omdat zij ook beter begrijpen wat ik soms wil uit... Snap je? Ik kom soms niet verder.
1: Ja.
5: Maar door... Dit is ook meer dan 10 jaar vriendschap. Snap je wat ik bedoel? Toch? Dus je zit in elkaars hoofd wat dat betreft. Ja. En er zijn gewoon momenten, weet je, in de studio, er wordt samen in één drive wordt er geschreven. In één bestand door ons samen. En later pas worden de zinnen verdeeld.
1: Ah.
5: Dus de hardste punchlines die hij schrijft, die doe ik en andersom, zeg maar. Dus het gaat niet over... Die muziek moet gewoon slaan.
1: Je zegt, je zit bij elkaar in elkaars hoofden.
5: Ja.
1: Wat is het irritantste aan elkaar als jullie aan het schrijven zijn, zeg maar?
4: Mag ik beginnen?
1: Ja. Hij heeft niet eens bedenkt. Kijk,
4: Gary is vergeleken met mij echt een snelle schrijver.
1: Oké.
4: Zeg maar, soms heeft hij al dan 10 bars geschreven en dan zit ik nog op mijn vierde, zeg maar. En dan voel ik de pressure van shit, ik moet ook sneller schrijven. Maar dat is aan de andere kant ook iets wat mij omhoog haalt en mij motiveert ook. Maar soms is het ook wel van, je weet toch?
5: Even rustig aan.
4: Even rustig aan.
5: Ja, dat is misschien ook wel een beetje dat freestyle aspect. Want ja, ik kom van een dansopleiding, maar ik heb mijn eerste track opgenomen toen ik 13 was, 17 jaar geleden. Dus ik rap gewoon al heel lang. En ik freestyle is mijn basis. Dus soms met schrijven kan ik ook gewoon pennen. Wordt het uiteindelijk ook alweer allemaal wel weer weggehaald.
0: Hey, maar ja. ik luister altijd tussen de regels door. Hè. Ik hoor gewoon freestyle en dat soort dingen. Dus stel, ik zet later in deze show een beat voor je op.
5: Ja, als hij lekker is, dan wil ik wel rappen.
0: Hey. Oké. Ja, we gaan checken. We gaan checken. We horen jullie sowieso straks ook live met een eigen track.
5: Ja, zin in.
0: Maar jullie hebben laatst ook een EP uitgebracht.
5: Yes,
0: ik wil daar een track van draaien. Maar kijk, als het aan mij had gelegen, had ik blauwe vinkjes gedraaid. Maar ik wil de keuze bij jullie leggen. Welke van deze tracks vinden jullie dope?
4: Ik ben het best wel met je eens.
5: Ik hoor je gewoon.
3: Ik hoor je heel goed.
5: Ik versta je duid en luidelijk.

0: Ronnie Flex samen DJ Dylan en ADF Antje. Punta Cana hoorde je natuurlijk hier voorbij komen bij Vibes. En wat een pokoe is dat, man. En daarvoor hoorden we natuurlijk de mannen van Stapel Gang met blauwe vinkjes. En
1: ja.
0: Hiroshi die ging tijdens die track alvast los van... Hé, hey, deze pokoe. Maar wat zei je eigenlijk allemaal, man?
1: Ja, natuurlijk. Ik checkte al van tevoren veel dingen gecheckt. Maar gewoon als je het nu met z'n allen zo hoort... En ik hoorde jullie achtergrond van het dansen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan zie je gewoon al die vrije stijl, die freestyle... zie je ook gewoon voor je in ja, hoe jullie die muziek maken. Dus de dans en de muziek, dus die vrije stijl, het komt echt
0: naar
1: voren. Ik vind het heel tof.
0: Ik kijk al uit naar een clip van deze.
1: Daarom,
0: ik weet niet of die al op de planning ligt. Hey.
1: Hey.
0: Hey.
2: Who knows? Er is wel al een short clip van 3 nummers van onze EP. Staan allemaal op onze Instagram, dus check het vooral.
0: Ja, ja, ja.
3: En misschien zit blauwe vinkjes daar wel tussen.
0: Oh shit. Ja. Dus eigenlijk zeggen jullie, ik heb gewoon niet goed opgelet.
2: Eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
0: Sorry man, boy. Sorry, my bad. Waar kunnen we jullie inderdaad vinden? Wat is jullie Instagram pagina? Gewoon Stapel Gang.
3: Stapel.
0: En je vindt...
3: Stapel Gang.
0: Je
3: Stapel 4 Gang?
2: Ja, de A van de gang is een 4.
0: Oké. Okay.
2: Maar als het goed is, als je Stapel Gang intypt, dan...
3: Vind je het wel.
0: Ja, toch. Ja, gruwelijk. Ik kijk sowieso ook uit naar het tweede uur, want in het tweede uur ga je...
3: TikTok ook trouwens.
0: Ook,
3: hey. We hebben ook TikTok.
2: Ja.
0: Ook Stapel Gang.
2: Ook Stapel Gang. Ja, zeker.
0: Ook Stapel Gang. Nee, de komende uur gaan jullie natuurlijk ook een track live doen van deze nieuwe EP. Afgaande op blauwe vinkjes.
1: Ja, we kijken er naar uit. Ook vooral de ups en downs qua flows en zo. En de gekkigheid, ja, creativiteit. Daar heb ik zin in, man.
0: En we gaan ze sowieso nog in de 5 seconds gooien. Een paar dilemma's. Ja. We hebben dit uur sowieso al wat dilemma's voorbij horen komen. Komend uur sowieso meer. En vergeet sowieso niet te stemmen op de draaien of dumpen van deze week. Want
1: zeker.
0: Het zijn ook weer twee legends.

0: 020-029-22-22-22, dat is het nummer waarop je kan reageren. Maar je kan ook sowieso via de vibes.show Instagram pagina. Daar staat een polletje, vul hem in.
1: Zeker.
0: Dit is Rauw, Alejandro, Russian en Ayra.

0: bij Axt. Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
1: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 PM. Dit is het Galaxy News. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: Vibes is powered by Axe.
5: Galaxy Radio.

0: Russian Rao Alejandro en Wizkid Pongo hoorde hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. En ja, welkom terug in het tweede uur, dames en heren. Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in.
1: Ja,
0: en,
1: ik ook, man.
0: De boys die hebben het eerste uur onze intro ook al gehoord, dus misschien kunnen ze meedoen.
1: Ja,

0: eerste uur was al een hele vibe. We zijn de mannen ook wat beter te, leren kennen, hoe noem je dat?
1: Ja, ja, beter leren kennen zeker, want we zijn veel te weten gekomen, maar ik denk niet genoeg.
0: Nog niet genoeg inderdaad. We hebben straks ook inderdaad nog een vragenvuur voor jullie. De 5 seconds. We willen jullie in een paar dilemma's gooien. Ik heb daar persoonlijk wel zin in. Jullie hebben al een klein voorproefje gehad. Het eerste uur met wat dilemma-vragen, om het zo maar te zeggen. Maar het gaat komend uur nog helemaal goed komen. Ook dit uur. Een live Zeker. Track van jullie. Daar kijk ik nog meer naar uit dan de 5 seconds. Ja, de 5 seconds al heel dope.
1: Het is altijd dope, maar goed, die live sessie, ja, daar kijk ik heel erg naar uit. De energie. Kijk, nee, dat is goed, dat is goed.
0: Ja, nee, maar dat is het beste. Weet je, als je al die motivatie zelf kan opbrengen om dit te doen. Ik zag trouwens een filmpje van jullie voorbij komen op jullie story. Dat jullie al hyped waren om hier richting deze kant op te komen. Ik kreeg daar persoonlijk wel echt een lach van op mijn gezicht, man.
2: We houden er gewoon van ook om de craft te beoefenen.
0: Ja, toch?
2: Gewoon, ik hou gewoon van rappen gewoon.
0: Ja, kijk. Ja. Maar over de craft beoefenen inderdaad. Hebben jullie binnenkort nog gigs staan?
2: Zeer zeker. Aankomende zaterdag staan we bij Stoke in Eindhoven. Strijp S. Wij spelen een set. Ik weet niet precies hoe laat. Volgens mij rond een uur of 7, 8. En dan hebben we daarna ook de prachtige dame in de hoek, Megan Jane. Die ook lekker een setje komt draaien.
0: Hey.
2: Na ons op hetzelfde podium.
0: Ja. Dope.
2: Familiefeestje.
0: Ja, Eindhoven, hebben jullie daar wat mee? Of is dit de eerste gig in Eindhoven?
3: Ik denk veel van de dansscene. Er gebeurt heel veel in Eindhoven als we het hebben over de dansing. Dus dat is ook hoe we in aanmerking zijn gekomen met deze gig. Dus in dat opzicht hebben we zeker veel met Eindhoven.
2: Ja, en daarbij hebben twee van ons ook een mastertraject gevolgd bij E-Moves in Eindhoven.
0: Hey,
2: Dus er is wel
0: een connectie. Want jullie komen zelf uit Utrecht volgens mij, als ik het goed heb.
2: Yes sir.
0: Daar hebben we straks ook nog behoorlijk pittige vragen over. Maar dat zo meteen. We hebben ook natuurlijk de draaien of dumpen van deze week. En het is ook weer een moeilijke opgave

0: Ja, wordt het Kevin vanavond of wordt het Joe Silvio? Als ik een klein rondje hier mag maken in de studio. Hiroshi, waar gaat jouw voorkeur naar uit?
1: Ik ga dan toch net even op het gevoel van Kevin. Ja, die heeft mij net die vibe van. Nou, en dan specifiek deze beat, deze vibe. Ik voel zeker. Ja, ik ga voor Gordelweg.
0: En de mannen van Staal.
2: Ik ook Gordelweg. Maar die beat. Ja. Die beat doet het.
1: Ja. Kevin doet het ook hoor, maar die beat.
3: Hey. Qua beat, Gordelweg. Maar wat voor energy de hoek meegeeft.
1: Ja, dat gevoel.
3: Dan Ride or Die van Joe Silvio.
0: Ja?
3: Ja, ja.
0: Oké. Ja. En jij?
4: Ja, ik sluit me daarbij aan, man. Gordelweg, man.
0: Gordelweg.
4: Producer, ja. Ik hou van die beat, man. Die beat is echt wel nice.
0: Ja, die beat geeft me een of andere beetje Amerikaanse vibes of zo. Alsof die echt gewoon zo'n underground producer daar gefabriceerd is. Zijn weg hier naar Utrecht heeft gevonden. Ja,
1: en als we dan toch even kijken naar de tussenstand. Ja. Want ik ben heel benieuwd van wat de luisteraar hiervan vindt. En als ik even kijk naar de tussenstand op de poll. Ja, dan is toch 86% het met ons eens. En ik heb het dan over Kevin.
0: Oké.
1: Die met 86% voor staat. Ten opzichte van Joe Silvio met Ride or Die 14%. Dus als jij zegt van gordelweg. Nee, doe mij maar Ride or Die. Dan moet je gewoon gaan stemmen op 5-Punt Show. Daar staat de poll.
0: Of op 085-029-2222. Maar ik heb nog even laatste dingetje hierover. Ik heb het idee alsof Joe Silvio een beetje ondergewaardeerd wordt of zo.
1: Ik bedoel, door deze tegenstelling waarvoor je zegt, heb jij een ander
0: gevoel?
1: Misschien
0: meer in het algemeen.
1: Ja?
0: In het algemeen.
1: Ja, goed, als je kijkt naar zijn skills. Ja, ik bedoel, hij floot erop los wat dat betreft.
0: Hij gaat ook lang mee in de scene.
1: Ja daarom.
0: Mm-hmm. Over de scene trouwens gesproken. Zijn er gasten waar jullie, of dames, dat kan natuurlijk ook, graag naar luisteren? Nederlandstalig dan?
2: Ja. Even denken. Naar wie luistert.
1: En dan is je dan buiten hiphop, binnen hiphop, is daar dan
2: meer op focus? Ik ben niet zo up-to-date of zo, maar dat komt ook voornamelijk omdat ik gewoon denk ik andere muziek luister.
1: Oké.
2: Maar Ronnie, maar ook Zwart Licht en ook van alles wel of zo.
1: En
2: maar als het goed is het goed, weet je wel.
1: Ja, want als je zegt, ik luister juist geen hiphop.
2: Ja, dat zijn voornamelijk instrumentale beats. Dat zijn dingen die je op Soundcloud kan vinden, die het daglicht eigenlijk niet eens kunnen verdragen. Ja. Volgeproduceerde beats en zo. Ja, alles wel. En ik luister ook dingen daarbuiten als drum en bass en dubstep en soul. Als het goed is, dan luister ik het gewoon.
0: Hoezo kunnen die beats daglicht niet verdragen?
2: Nou, we hebben een track meegenomen, toch? Waar wij een herinnering aan hebben.
3: Ja.
0: Ik ga hem er zo meteen even bij.
2: Dan kan je ongeveer horen wat het is, zeg maar.
1: Ik ben benieuwd,
0: We gaan hem er zo meteen bij houden, want je maakt ons inderdaad nieuwsgierig. Dit is Dior, samen met Kans. No Games hoor je hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. Tot klok van 11 zijn we nog gezellig bij je.

0: Rich Homie Quan. Flex hoorde hier voorbij komen op Galaxy. En ja, ik moet zeggen, deze hele show is alweer een flex. Dames en heren, we hebben niemand minder dan Stapel Gang. Yeah, yeah. Yo. Jawel. Viben jullie nog een beetje, mannen?
1: Zeker.
0: Dat is altijd goed om te horen.
2: Lekkere strijd.
0: Zojuist hebben jullie een track doorgestuurd, want hiervoor hadden we het over inspiratie, zeg maar, die jullie overal en nergens vandaan halen. Tracks die het daglicht niet kunnen verdragen, om het zo maar te zeggen.
2: Dat zijn uitspraken.
0: Dat zijn inderdaad uitspraken. Je hebt de track in de tussentijd doorgestuurd. Ja. Wil je dat we er eerst naartoe gaan? Of...
1: Ja, ik denk het wel. Dan weten mensen een beetje waar het is begonnen voor ons in ieder geval.
0: Okay.
1: Zoals je al kan zien, heet de track... Heeft een hele aparte naam.
0: Ja.
1: De eerste 6 seconden van de track hoor je ook niks. Oh. dus zo zie je maar, zeg maar, dat is ook een van de redenen waarom we de daglicht niet kan zien. Omdat het gewoon, it's gewoon raw.
0: Oké. Nou ja, dan skip ik inderdaad gewoon maar de eerste 6 seconden.
3: Nee, die horen er wel bij.
1: Ja, die horen er wel bij.
3: Die moeten wel helemaal, zeg maar. Dat is gewoon wat het is. Die 6 seconden neem je ook.
0: Oké, hij staat al aan. En dit zijn die eerste 6 seconden.
1: Ik ga staan.

0: webcam. Via de website van Galaxy. Je ziet de mannen al helemaal losgaan. Maar dit zijn ook gewoon beats waar je op kan spitten, dus dan zeg maar.
1: Ja, maar het moet respect hebben, kan niet.
2: Ja.
1: Kan niet. Kan daar niet op rappen. Als de beat te gevaarlijk is,
0: dan moet je gewoon laten.
1: Ja, okay. Gewoon luisteren.
0: Ja, ja. Ja, ik. Ja. Ik voel je, inderdaad.

0: Ik moet zeggen, ik heb ook wel heel vaak, weet je, je hebt gruwelijke tracks. Ja, dankjewel voor deze.
1: Ja, sla hem op.
0: Ik ga hem zeker opslaan. Nee, maar ik heb soms inderdaad ook wel eens van die momenten van... Soms klinkt een instrumental 10 keer beter dan de track zelf, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Wat je zegt, dit zijn beats waar je gewoon inderdaad respect voor moet hebben. En ja, misschien wel van moet afleveren. Dus eerder hadden we het natuurlijk over freestylen. Dus ik kan je niet op deze beat gooien voor een freestyle.
2: Nee. Dat mag echt niet gewoon. Dat mag niet. Nee.
3: Dat voelt ook als disrespect.
2: Ja, dat kan niet. Nee.
0: Ik snap hem helemaal. Boys, jullie zijn hier natuurlijk ook gekomen om te rappen.
2: Aha.
0: Jullie gaan een track live doen.
2: Aha.
0: Zit er een verhaal achter deze track? Of is het iets van...
1: Ja.
0: Marv, je moet gewoon luisteren.
1: Zeker. Ik noem dit altijd een beetje een ode aan hoe wij zijn begonnen als vriendengroep.
0: Okay.
1: We waren altijd met een bepaalde groep, hele hechte groep, basically mijn familie. Waren wij dagelijks op Jaarbeursplein te vinden. Waren wij aan het dansen in de regen, sneeuw, zon, maakt niet uit voor ons. Zolang we maar muziek konden luisteren en konden dansen met elkaar. En daarnaast hebben wij in de afgelopen 10, 15 jaar een hele eigen taal ontwikkeld door gewoon heel veel met elkaar te hangen. En dus het is eigenlijk een beetje een ode aan die tijd. En heel veel van de woorden die je hoort in de hoek, dat zijn woorden die wij toen hebben gecreëerd door veel met elkaar te zijn en te hangen.
0: Soort eigen slang.
1: Ja.
3: Stapel.
0: Stapel slang.
3: Oké, dope.
0: Nou ja, ik zou zeggen, laten we ze in ieder geval een vibe applaus geven, want ze zijn live hier bij ons in de show, dames en heren. Stapel gang.
1: Hoe ik een vrees dat leven alle test geeft. Niet weer een day dat ik alleen in mijn nest leef. Van mijn future kan wel uitgaan, maar die pokus blijven best heet. Is dit dan hoe ik checks chase? Hey, weer ik vreet alsof ik niet in stress leef. Doe bij anders heb zoals moeite om te leven wat ik zeg steeds. Wil niet doen alsof ik les geef.
0: No.
1: En het zelf niet kunnen dragen als mijn chestplate.
0: Wow.
1: Day back, want in mijn back, nee.

0: Gesprekken, broertje, ik heb zulke ogen dromen.
1: Ik moet een stapelbed hebben.
0: Ik ben gevaarlijk met rappen, flow is verraderlijk lekker. Ik ben er als de kippen bij geweest en kakel nog even. Die tafelgesprekken met Roy, die ga ik dadelijk hebben. Yo, ik zeg dingen die je never aan de kaken kan stellen.
1: Ik ben met Vierdas gang, stand Joe, bro. Uitkijken voor mij, mijn broer San Joe. Leven is egoïst, onbespaard sowieso. Zeg ze niet mij, zo zeg ze niet mij.
0: Ik ben met Vierdas gang, stand Joe, bro. Uitkijken voor mij, mijn broer San Joe. Leven is egoïst, onbespaard sowieso. Zeg ze niet mij, zo zeg ze niet mij.
1: Niet mij zo. Ziek met flow, wij brengen de hitten op een microfoon.
0: Verstandaard met vier.
1: Never niet 5-0, het is...

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X online.
0: This is
2: the sound.
0: Galaxy Radio.
3: Turn up that hip-hop.
4: Hip-hop.
5: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: en Jade Lauren, hoog hoorde hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. En ja man, als je via de website of de app van Galaxy meekijkt in de studio, dan zie je echt dat de vibe er gewoon lekker in zit. Ik vroeg het al eerder aan de boys of de vibes erin zaten. En ja, die zitten er. En, ja man, complimenten ook aan jou, Hiroshi. De vibes.
1: Nou ja, als we kijken ook gewoon naar die muziek die net eventjes... sky high, alle kanten. Je hebt de beelden moeten zien. Olifantenlongen werden hier gepresenteerd. Alsof je denkt van wauw, waar haalt hij het vandaan? Ik stond echt perplex. Gewoon echt de live show bewijzen van echt denk wel van de laatste shows.
0: Ik ben in de archieven gedoken. Dit is onze 90ste uitzending van Vibes. In deze hoedanigheid. Wow. En
1: ik moet zeggen...
0: dit komt zeker in de top 3, mannen. Wat betreft live.
2: Ze stoppen.
1: Ik begon gewoon te stoppen. Ik weet niet wat ik moest zeggen. Ik bedoel, het was zo energiek. Zo, ja, de vibes gewoon.
0: En richting het laatste gedeelte van de track... we hebben airco aan hier, maar het kwam niet door de airco. Ik begon gewoon kippenvel te krijgen gewoon van de gehele vibe. Ja. Dus komende zaterdag moeten we jullie gewoon in Eindhoven checken.
3: Ja, wees welkom. Ja. Wees welkom. Ja.
1: Want dan is het gewoon alleen maar dit?
3: We spelen veel hip-hop tracks, ja. Er zit ook wat trap tussen hier en daar. Blauwe Vinks werd ook gespeeld. De gehele EP wordt gespeeld.
1: Maar ook qua energie. Je hebt veel energie vertoond.
3: We zitten nu, hè? Er zijn wel wat beelden online.
2: Maak ze niet wakker, hoor.
3: Ja, maak ze niet wakker, inderdaad. Nee, er zijn wel wat beelden online van afgelopen zaterdag van onze EP-release. Daar zie je, ja... wij gaan gewoon... het boeit ons gewoon heel veel, zeg maar, snap je? Dus je krijgt gewoon het achterste van de tong. Ja. En anders dan hoeft het ook niet.
0: Ja, precies. Ja,
1: het ook over.
0: Ik heb er in ieder geval van genoten. En wat ik zeg, deze komt zeker in de top 3 van 90 uitzendingen vibes.
1: Nee, zeker.
0: Ja, man. Nou ja.
4: Hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
0: En in deze Vibes Talks gaan we de 5 Seconds... hoe noem je dat?
1: 5 Seconds presenteren. Juist. Die gaan we doen met jullie. En dat betekent dat wij een aantal stellingen, dilemma's op jullie afvuren.
0: Juist, ja.
1: En je hebt er gewoon 5 seconden per vraag over. Niet nadenken of wel, maar binnen 5 seconden. Daarna kunnen jullie gewoon specificeren, nuanceren. Maar we beginnen gewoon. We beginnen met, de locatie Clash, laten we het zo noemen. Het Freedom City hoofdkwartier of DBS Utrecht voor de volgende videoclip.
3: DBS Utrecht.
2: DBS Utrecht.
5: DBS Utrecht.
1: Ja. Unaniem.
0: Is de leukste buurt van Utrecht Overvecht of Kanaleneiland?
2: Kanaleneiland.
3: Overvecht.
2: Overvecht.
1: Oké. Dan, wie is de allergrootste FC Utrecht held aller tijden?
5: Gary Gravenbeek.
3: David Di Tommaso.
0: Wie zei jij?
5: Gary Gravenbeek.
0: Oké. Gaan we ooit nog terug naar de gloriedagen van de legendarische winkel van Sinkel? Ja of nee?
3: Weet ik niet. Nee.
2: Ik weet niet eens.
5: Nee, niet. Weet niet. Ik weet niet.
1: Oké, dan gaan we naar de hele Randstad veroveren of Utrecht voor altijd op nummer 1 houden.
3: Dat is een rare vraag.
2: Ja.
3: Utrecht sowieso nummer 1 en daarmee veroveren wij de Randstad. Ja.
2: En niet alleen de Randstad.
1: Duidelijk.
2: Alles.
1: Duidelijk.
0: Oké, ronde 2. De hip-hop en theatersound. Pure theater hip-hop met storytelling of rauwe ronkende bounce tracks?
3: Rauwe ronkende bounce tracks.
1: Oké, wat is de onmisbaar in de studio? Onmisbaarder Jeffrey Jackson op de producties of Orca op de extra beats?
3: Jeffrey Jackson,
2: want hij heeft de EP
3: geproduceerd.
0: Oké.
2: Maar Orca,
5: ja, dat ook
2: op de beats.
3: Ja.
2: Vergis je niet.
0: Liever een uitverkochte theaterzaal in de Tivoli Vredenburg of het ultieme respect van de Utrechtse underground?
3: Uitverkochte zaal.
0: Fuck the underground.
3: Koffie respect me.
2: Iedereen mag
3: koffie respect me.
1: Ja. Dan gaan we nog even richting de producties. Want welke legendarische Nederlandse rapper moet zo snel mogelijk op een Jeffrey Jackson beat springen?
2: Oh, de? King Size.
1: King Size?
3: Ja, okay. King Size.
1: Oké. Ronde 3. Trekken jullie het nog
2: een beetje? Ja. Meer zweet dan net.
5: Zweet niet veel van je hoofd.
1: Oké. Een diva gedrag vertonende popartiest op je refrein? Of alles puur met z'n drieën doen?
3: Alles puur met
2: alles z'n drieën. Met z'n drieën. Ja. Eigen volk eerst, broertje. Ons eigen.
1: Goed, dan. Nooit meer optreden in eigen stad Utrecht of nooit meer het woord stapelen mogen gebruiken?
3: Nooit meer het woord stapelen mogen gebruiken.
2: Ik sluit me daarbij aan. Ik heb geen mening. Ik heb geen mening.
1: Ja, je moet kiezen, man. Je moet kiezen.
2: Ik heb geen mening, man. Ik sluit me erbij aan. Ik ben een schaap.
1: Nooit meer breakdansen of theatervoorstellingen doen. Of nooit meer je favoriete paar sneakers dragen.
3: Ja, kijk, maar ze hebben mijn werk, man.
2: Favoriete paar sneakers. Die hoef ik niet, toch?
3: Ja, ik wil gewoon.
2: Ik doe mijn tweede favoriete.
3: Ja, inderdaad.
2: Nou, de sneakers, man.
1: Goed, dan de volgende. Je tekst compleet vergeten tijdens de climax van de show. Of de beat die er halverwege mee ophoudt.
2: Beantwoord jij niet maar, jongen.
5: Die tekst. Jullie mogen die tekst vergeten, man.
3: Tekst vergeten, freestyle ding.
1: Oké, de laatste paar vragen, boys. Deze gaat een beetje over Utrecht. Een beetje, het gaat over Utrecht. Utrecht-Oost of Utrecht-West?
2: Ja. Gewoon Utrecht.
3: West.
1: Oké. Goed, dan. Wat mist de Nederlandse hip-hop scene op dit moment dat de Stapelgang wel meebrengt met hun achtergrond?
2: Stapelgang.
1: Gewoon Stapelgang zelf. Ja, man.
3: Ja, het is gewoon goede shit, snap je? En dat is gewoon waar ik het meest trots op. Volgens mij kunnen we gewoon nu door en competen met mensen. Kom maar. Ready.
1: Dope. Laatste vraag. Nooit meer een zweterige clubshow doen in DB's of nooit meer geboekt worden voor een dik buitenlands festival?
2: Specifiek DB's? Ja, dan hoef ik niet in DB's om te spelen.
3: Ik ook niet.
2: Laat me de wereld maar zien.
1: Dat waren de vibes. Pittig hoor. Sommige waren wel.
2: Gewoon.
3: Ik was ook even aan het zoeken. Wat is ook weer Oost? Wat is ook weer West-Utrecht? Daar heb ik een goede antwoord wel gegeven.
1: Zijn er vragen inderdaad waar jullie op willen terugkomen, mannen? Want ik hoor al, je zweet meer dan dat je net tijdens je live performance aan het doen was.
2: Welke vraag? Misschien die of tekst vergeten of...
5: Op de beat.
2: Waarom?
3: Oh nee, ik had gelijk. West, zeker.
1: Ja?
3: Ja.
1: Dat is,
2: maar zuilen, dit, dat.
1: Ja. Kom op. Ja. Oké.
3: Ja.
1: Maar we hadden ook volgens mij wat diversiteit in de FC Utrecht held. Of,
2: ja, dit Tommaso.
3: Ik zei Tommaso.
1: Ja.
3: Hij zei Gary Gravenbeek, maar dat ben ik.
1: Heb je ook bij FC Utrecht?
3: Nee, ik heb bij FC Utrecht. Blessure, man.
2: Vroeger kon ik profvoetballer worden.
1: Maar gaan dansen en muziek gaan doen. Ja, man. De Randstad veroveren of Utrecht voor altijd op nummer 1 houden? Jullie zeiden de Rand... Nee, wat zeiden jullie?
3: Nou ja, ik snap de vraag is Utrecht altijd op nummer 1 houden of de Randstad veroveren. Dat zeg maar... Ik snap de nuance in de vraag denk ik niet zo goed. Want Utrecht op nummer 1, dat sowieso.
2: Dat sowieso, ja.
1: Ja, maar het kan ook zeggen van Utrecht, we doen gewoon rustig aan, maar we gaan voor... Ja, een beetje, gaan eigenlijk gewoon voor de Randstad. En Utrecht is cool, maar...
3: Ik denk dat onze tentakels, en dat komt natuurlijk ook vanwege het dansen, en dat komt ook vanwege theaterwerk en dat soort dingen, dat onze tentakels wel gewoon ver reiken in het culturele landschap, zeg maar. Dus ik denk dat onze achterban in Utrecht ook... Het is niet zo dat we iedereen hebben of zo, maar ik denk dat de achterban die we nu hebben uit Utrecht komt, weet je wel. Ja. Dus een soort van... En zij zorgen ook voor het gewicht van wat wij hebben. Want wij zijn nu met z'n drieën hier achter de mic. Maar het is een heel netwerk en een hele zwerm aan meerdere 10 jaren aan vriendschap, zeg maar, snap je? Ons hele team bestaat daar bijna uit, weet je wel. Shout out naar hen trouwens ook.
1: Dus Utrecht is eigenlijk, als ik het zo hoor, heel belangrijk.
3: Ja.
6: Zeker.
3: Ja.
6: Ja,
1: zeker. Dus zonder Utrecht gewoon geen...
6: Is het nest gewoon.
3: Nee. Ja, inderdaad.
1: Okay.
6: Jammer.
1: Nee,
6: ja, thanks voor deze, man. Ik denk dat wij wel een heel stuk meer te weten zijn gekomen van de mannen. Gruwelijk.
1: Ja.
6: Ik zei al eerder in de show van misschien kunnen we ze op een freestyle gooien, maar...
2: Ze? Hij.
6: Hij, inderdaad. Maar dat is zo meteen...

0: Busy, samen met Femke Louise en GP uit G. Niemand hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En die Femke Louise die komt ook weer ineens om de hoek kijken wat muziek betreft. Ik weet niet waar dat ineens vandaan komt.
1: Ja, niemand weet.
2: Goeie vraag. Ja,
0: nee, niemand weet.
1: Ik heb het niet gevolgd.
0: Ja, inderdaad.
1: Specifiek. Nee, dat, meestal zijn we van alles op de hoogte, maar ja, we kunnen het even...
0: Ik kan mijn vinger er ook niet op leggen, inderdaad. Maar hey, eerder in de show had ik het erover dat een van de twee boys... we hem op een freestyle konden gooien. Ik heb ondertussen een beat gevonden en ik vind het een classic.
2: 100%.
0: Exhibit.
2: Zeker.
0: Paparazzi.
2: Zeker.
0: En ja, ik heb begrepen dat hij hem, dat hij hem wel stuk wilt maken.
1: Komt u maar.
0: Ben je er ready voor?
1: Zeker.
0: Dan laten we hem in ieder geval weer een vibe applaus geven. Yeah.
3: Dit is je boy Diamond, King van het Knikkenveld, 150 van Stapelgang, a.k.a. meneertje Koekenpeertje, je weet zelf, what's up? Yeah. Hey. Kijk, ben aan het praten sowieso, zo van stapel.

0: E aí?
1: Je had het over kapot maken, maar dat heeft hij gedaan, hoor.
2: Ja, man. Ja, man.
0: Hey, ga de boys checken. Stapel Gang op TikTok, op Instagram, overal. Ah. Waar kunnen we jullie nog binnenkort allemaal checken?
1: Je kan ons checken 25e, toch? Aankomende zaterdag, Stoke Festival. Je kan Kiddy en mij checken aankomend seizoen in de voorstelling Alice in Wonderland van de toneelmakerijen van Docs. Daar speel ik de kat. Daar speelde jij de hartenkoningin. Waar kan je jou zien binnenkort? Dat mag je niet zeggen.
3: Dat mag ik niet zeggen.
1: Beroepsgeheim. Ja, voorstelling, maar het is beroepsgeheim.
2: Beroepsgeheime dingen.
1: Oké, interessant. Maar je kan ons voornamelijk vinden op de theatervloer in de aankomende tijd. En wij blijven gewoon heel veel geluid maken. Dus
0: wij kijken
1: keep it in de gaten.
0: Wij kijken daarnaar uit, sowieso, boys. Wanneer er weer nieuwe dingen uit zijn, hou ons op de hoogte.
1: Absoluut.
0: Kom binnenkort weer eens een keer langs. Het was een vibe. Het was een vibe. Geef de boys nog een keer een vibe. Applaus.
1: Dankjewel, mannen. We blijven jullie volgen.
2: Fucking ziek, fucking ziek.
0: Rest ons de einduitslag van de draaien of dumpen.
1: Ja, we gaan even kijken wat de uitslag is. En ja, niet gek, maar het is 87% nog Kevin.
0: Gooi hem weg. Wij checken jou volgende week weer bij een nieuwe uitzending van Vibes hier op Galaxy Hiroshi. Niet, want die gaat op vakantie.
1: Ja.
0: Shit. Ah, ik blijf wel sowieso hier achter.

0: laatste juice, nieuwtjes.
1: Vibes en... is powered by Axt.
0: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt online.
2: Check out the
3: music.
4: Hey, next.
5: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
2: Gratis entree.
3: Skateverhuur.
2: Demonstraties van professionele skaters.
3: Lekkere foodstands.
2: En de beste beats van diverse DJ's.
3: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
0: Galaxy Radio.

Steyr-Rauch.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.